everyone.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 6 uur.
1: Een goeiemorgen. De Vlaamse regering gaat een pak minder subsidies geven aan de regionale luchthavens. Dat is beslist op de laatste ministerraad voor de politieke zomervakantie. Voor de luchthavens van Antwerpen en Oostende-Brugge gaat het om een daling met ruim een kwart. Van dik 130 miljoen naar bijna 96 miljoen. En voor die van Kortrijk-Wevelgem dalen de subsidies met bijna 6% tot een goede 10 miljoen. Er was al langer oneenigheid over die subsidies. N-VA wilde daar niet te hard aan raken, maar vooruit wilden ze net fors naar omlaag. De regionale luchthavens moeten ook meer gaan samenwerken, ook met Brussels Airport in Zaventem. De gemeente Braschaat sluit tijdelijk de kinderboerderij waar vorige week vermoedelijk een uitbraak was van de stekbacterie. 5 kinderen werden na een bezoekje ziek. 2 van hen lagen zelfs een tijdje in een coma. Volgens een onderzoek van het Vlaams departement Zorg raakten die kinderen wellicht besmet op de boerderij, via de dieren of door hun mest. De kinderboerderij blijft dicht zolang het onderzoek loopt. En in Congo blijft de dodentol door de ebola-uitbraak oplopen. Er stierven nu al bijna 830 mensen aan het virus. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie. Er raakten ook al meer dan 2100 mensen besmet. In buurland Oeganda lijken ze de ebola-uitbraak wel onder controle te hebben. Daar heeft de laatste patiënt het ziekenhuis mogen verlaten. In Oeganda raakten maar 20 mensen besmet en overleefden 2 mensen het niet. Veel wolken vandaag, soms wat zon, maar ook wel kans op wat lichte regen bij maxima rond 24 graden. Morgen hetzelfde weer en zo'n 22 graden.
2: Dit is Joe Summer.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Wij houden van meubelen, van interieurs die kloppen, van comfort dat blijft. Maar ook van slimme keuzes tijdens de solde. Van die zetel waar je al even aan denkt, nu met soldevoordeel. Van die tafel die perfect past aan een aangepaste prijs. Van die boxspring waar je van droomt, die nu dichterbij komt. Cova, mijn stijl van wonen. Juli is soldemaand. Italian style en Belgian comfort. Met extra voordeel en dit de hele maand lang. Ontdek de solde in onze winkel en op cova.be.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 7 uur.
1: Een goeiemorgen. De federale kern heeft de hervorming van de werktijd goedgekeurd. Dat is beslist op een marathonvergadering die gisteren de hele dag duurde. De werktijd wordt niet meer per week berekend, wel per jaar. Zo kunnen bedrijven beter inspelen op de drukte en je meer laten werken als het nodig is en minder als het rustiger is, zodat ze niet moeten overgaan op tijdelijke werkloosheid. Je krijgt ook elke maand hetzelfde loon, los van je werkuren. Werknemers moeten daar wel uitdrukkelijk mee akkoord gaan. De Vlaamse regering gaat een pak minder subsidies geven aan de regionale luchthavens. Dat is beslist op de laatste ministerraad voor de politieke zomervakantie. Voor de luchthavens van Antwerpen en Oostende-Brugge gaat het om een daling met ruim een kwart, van dik 130 miljoen naar bijna 96 miljoen. En voor die van Kortrijk-Wevelgem dalen de subsidies met bijna 6% tot een goede 10 miljoen. Er was al langer oneenigheid over die subsidies. N-VA wilde dat die niet zo hard geraakt zouden worden. Vooruit wilden ze net fors naar omlaag. En Pakistan bekijkt of het nog wel wil bemiddelen in de oorlog tussen Iran en de VS. Pakistan bemiddelde een voorlopig bestand tussen beide landen, maar daar lijkt na nieuwe aanvallen langs beide kanten niet veel meer van over te blijven. Pakistan vreest dat het ook betrokken raakt in die oorlog nadat Houthi-rebellen die Iran steunen verschillende raketten afvuurden op Saudi-Arabië. Veel wolken vandaag, soms is er wat zon en er is ook kans op wat lichte regen bij maxima rond 24 graden. Morgen krijgen we hetzelfde weer bij zo'n 22 graden.
2: Dit is Joe Summer.

0: Joe Paradise Beach. Dat is het grootste ijssalon op het strand met de allerbeste artiesten. Terwijl jij geniet van een heerlijk ijsje, zorgen wij voor de strafste optredens. Met nu vrijdag, live at the beach, Belle Perez. Joe Paradise Beach. Nog tot met 9 augustus op het strand van Westende.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
2: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
3: Joehoe! De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Dag Allemaal. Spraakmakende primeurs en verhalen die raken. Nu voor maar €1,95 per week en altijd opzichtbaar. Tot zo op kiosk.be.
5: Wij houden van meubelen. Van interieurs die kloppen. Van comfort dat blijft. Maar ook van slimme keuzes tijdens de solden. Van die zetel waar je al even aan denkt, nu met zoldervoordeel. Van die tafel die perfect past aan een aangepaste prijs. Van die boxspring waar je van droomt, die nu dichterbij komt. Cova, mijn stijl van wonen. Juli is soldemaand. Italian style en Belgian comfort. Met extra voordeel en dit de hele maand lang. Ontdek de solden in onze winkel en op cova.be.

0: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op trostomaten.
1: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
3: Knaldi. Nu bij Aldi, 6 Noorse zalmfilets.

0: Amai, 2 plus 1 gratis op bessen en frambozen.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
0: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
1: Sparkle Ruitgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.

0: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 15% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 €. Lidl, dat kan tellen.
1: Wij houden van meubelen, van interieurs die kloppen, van comfort dat blijft. Maar ook van slimme keuzes tijdens de solden. Van die zetel waar je al even aan denkt, nu met soldenvoordeel. Van die tafel die perfect past aan een aangepaste prijs. Van die boxspring waar je van droomt, die nu dichterbij komt. Cova, mijn stijl van wonen. Juli is soldenmaand. Italian style en Belgian comfort. Met extra voordeel en dit de hele maand lang. Ontdek de solden in onze winkel en op cova.be.
2: Dit is Joe. Het nieuws van 8 uur.
3: Een goeiemorgen. De federale topministers hebben de hervorming van de werktijd goedgekeurd. Dat is beslist na 20 uur vergaderen tot een stuk in de nacht. De werktijd wordt niet meer per week berekend, wel per jaar. Zo kunnen werkgevers en werknemers beter inspelen op de drukte, vertelt politiek journalist Karel Latree.
4: Onze werkweek 38 uur doorgaans, zodat je bijvoorbeeld een paar weken, als het druk is op het werk of het past voor je privéleven, misschien naar 46 uur gaat om dan andere weken maar 30 uren te gaan werken.
3: Door de werktijd flexibeler te maken, kunnen bedrijven tijdelijke werkloosheid vermijden. Je krijgt ook elke maand hetzelfde loon, los van je werkuren. En werknemers moeten daar wel uitdrukkelijk mee akkoord gaan. De topministers vonden ook een akkoord over een importban van producten uit de Palestijnse bezette gebieden. Ze moeten die wel nog verder uitwerken. En de vliegtax wordt verhoogd tot 7 euro en niet tot 10 euro, zoals eerst gepland was. De Vlaamse regering gaat dan weer een pak minder subsidies geven aan de regionale luchthavens. Dat is beslist op de laatste ministerraad voor de politieke zomervakantie. Voor de luchthavens van Antwerpen en Oostende-Brugge gaat het om een daling van ruim een kwart tot bijna 96 miljoen euro. En voor die van Kortrijk-Wevelgem dalen de subsidies met bijna 6% tot een goede 10 miljoen. Er komen ook strengere voorwaarden, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Sanik de Ridder.
5: We willen natuurlijk dat ze naar de synergie kijken, de goede samenwerking met Zaventem. En we denken dat daar ook nog wel efficiëntiewinsten te boeken zijn. We gaan echt wel het geloof uitspreken in die regionale luchthavens. En we verwachten ook dat de exploitant kijkt dat die luchthavens innovatief toekomstklaar worden gemaakt. En die moeten nieuwe markten gaan verkennen, de verduurzaming, de elektrificatie.
3: Er was al langer oneenigheid binnen de regering over die subsidies. En de VA wou het liefst niet te veel aan veranderen. Vooruit wilden ze fors doen dalen. Het wordt een erg drukke dag op de Europese snelwegen. Via BN Touring zetten Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Italië in code rood voor wie op vakantie vertrekt. In Frankrijk moet je nog altijd rekening houden met de gevolgen van de bosbranden, onder meer die in Fontainebleau bij Parijs. De A6 tussen Parijs en Dijon was dagenlang volledig dicht en ook nu gelden er nog beperkingen. VAB waarschuwt ook voor zwaar onweer, vooral in de Alpen en de Pyreneeën. In het zuidwesten van Noorwegen zijn meer dan 100 huizen verwoest door een grote brand. Honderden mensen zijn daar uit voorzorg geëvacueerd. Eén brandweerman raakte licht gewond. Voorlopig is er geen melding van vermisten of slachtoffers. De Noorse brandweer krijgt het vuur maar moeilijk onder controle, onder meer door de wind. De oorzaak van de brand kennen we nog niet. Pakistan bekijkt of het nog wel wil bemiddelen in de oorlog tussen Iran en de VS. Pakistan bemiddelde een voorlopig bestand tussen beide landen, maar daar lijkt na nieuwe aanvallen langs beide kanten niet veel meer van over te blijven. Pakistan vreest ook dat het betrokken raakt in die oorlog nadat Houthi-rebellen, die Iran steunen, verschillende raketten afvuurden op Saudi-Arabië. Veel wolken vandaag, soms wat zon, maar ook kans op wat lichte regen. Maximaal rond 24 graden. Morgen hetzelfde weer en zo'n 22 graden. En maandag en de volgende dagen is het wisselend bewolkt, meestal droog, bij maximaal rond 23 graden.
6: Dit is Joe Summer.

0: Joe Easy. Easy. Joe Gold presenteert. ABBA Forever.
1: Ronnie Monsuze duikt samen met jou in de fascinerende geschiedenis van de grootste popgroep aller tijden. ABBA Forever.
0: Met Ronnie Monsuze. Beluister ABBA Forever en alle andere Forever-reeksen. Nu op joegold.be of in je favoriete podcast-app.
2: Even opfrissen? Dat doe je deze zomer met je favoriete producten aan een kruidvat prijsje. Nu, Nivea Deo, 2 plus 2, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Attention luisteraars, het vocabulaire van VTM Go wordt vanaf 20 juli drastiekement uitgebreid. Dus hier alvast een paar eerste woordjes. Chasse patat, dat is tombonen die plat op zijn buik in het zwembad valt. Bidon collé, dat is Ruben van Gucht die zijn fles wijn niet meer wil afgeven. Congé payé, dat zijn wij die...
5: Mark, wat heeft dat met koers te maken, jong?
4: Koers? Hoe koers?
5: Ah wel, congé payé, vanaf 20 juli dagelijks live op VTM Go.
6: VTM, kleurt je dag.
7: Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
8: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
7: Joehoe!
9: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
10: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 15% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar €1,99. Lidl, dat kan tellen.
11: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.

0: Christopher Nolan.
1: No one could stand between me and home.
0: Deze zomer komt de legende tot leven. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya en Charlize Theron.
2: Let's go!
0: The Odyssey, nu in de bioscoop.
3: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
4: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
3: En dat er nog veel kilometers mogen volgen...

0: Bij Jumbo zijn het altijd lage prijzen. En deze week nog lager. Met nu 2 kilo Jumbo Zeeuwse mosselen. 1 kilo plus 1 gratis. Dat is de ja van Jumbo.
1: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
2: Dit is Joe. Het nieuws van 9 uur.
3: Goedemorgen. De werktijd wordt hervormd en flexibeler. Dat hebben de federale topministers beslist na een marathonvergadering van 20 uur. De werktijd wordt niet meer per week berekend, wel per jaar. Werkgevers in sectoren zoals toerisme of evenementen bijvoorbeeld kunnen zo beter inspelen op de drukte. Politiek journalist Karel Latré.
4: Onze werkweek 38 uur doorgaans, zodat je bijvoorbeeld een paar weken, als het druk is op het werk of het past voor je privéleven, misschien naar 46 uren gaat om dan andere weken maar 30 uren te gaan werken.
3: Door de werktijd flexibeler te maken, kunnen bedrijven tijdelijke werkloosheid vermijden. Je krijgt ook elke maand hetzelfde loon, los van je werkuren. Werknemers moeten daar wel uitdrukkelijk mee akkoord gaan. De topministers vonden ook een akkoord over een importban van producten uit de Palestijnse bezette gebieden. Ze moeten die wel nog verder uitwerken. En de vliegtaks wordt verhoogd tot 7 euro en niet tot 10 euro zoals eerst gepland. Ook de Vlaamse regering hield marathonoverleg voor de start van het politieke verlof. Er is beslist om een pak minder subsidies te geven aan de regionale luchthavens. Voor de luchthavens van Antwerpen en Oostende-Brugge gaat het om een daling met ruim een kwart tot bijna 96 miljoen euro. En voor die van Kortrijk-Wevelgem met bijna 6% tot een goede 10 miljoen. Er komen ook strengere voorwaarden, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder.
5: We willen natuurlijk dat ze naar de synergie kijken, de goede samenwerking met Zaventem. En we denken dat daar ook nog wel efficiëntiewinsten te boeken zijn. We gaan echt wel het geloof uitspreken in die regionale luchthavens. En we verwachten ook dat de exploitant kijkt dat die luchthavens innovatief toekomstklaar worden gemaakt. En die moeten nieuwe markten gaan verkennen. De verduurzaming, de elektrificatie.
3: Er was al langer oneenigheid binnen de regering over die subsidies voor de regionale luchthavens. N-VA wou er liefst niet te veel aan veranderen. Vooruit wilden ze fors doen dalen. Het wordt een erg drukke dag op de Europese snelwegen. VAB en Touring zetten Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Italië in code rood voor wie op vakantie vertrekt. In Frankrijk moet je nog altijd rekening houden met de gevolgen van de bosbranden. Onder meer die in Fontainebleau bij Parijs. De A6 tussen Parijs en Dijon was dagenlang volledig dicht. En ook nu gelden er nog beperkingen. VAB waarschuwt ook voor zwaar onweer, vooral in de Alpen en de Pyreneeën. Het Amerikaanse leger heeft voor de zevende nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Ze mikten vooral op legerbasissen en zo. Volgens Iraanse media vielen er zeker 3 doden en 8 gewonden. Onder meer rond de zeestraat van Hormuz waren er ontploffingen. Volgens de Iraanse revolutionaire garde is de straat volledig dicht. Het Iraanse leger reageerde met tegenaanvallen op Amerikaanse legerdoelen in verschillende golfstaten zoals Jordanië en Kuwait. Veel wolken vandaag, soms wat zon, maar ook kans op wat lichte regen. Maxima rond 24 graden. Morgen hetzelfde weer en zo'n 22 graden. Maandag en de volgende dagen is het wisselend bewolkt, meestal droog en maxima rond 23 graden.
6: Dit is Joe Summer.

0: Joe Paradise Beach. Dat is het grootste ijssalon op het strand met de allerbeste artiesten. Terwijl jij geniet van een heerlijk ijsje, zorgen wij voor de strafste optredens. Met nu vrijdag, live at the beach, Belle Perez. Joe Paradise Beach. Nog tot en met 9 augustus op het strand van Westende. Van 18 tot 20 juli krijg je bij Brico Brico City
1: en Brico Planet
0: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
1: 20% korting op alles.
0: En zelfs 25% voor B-plus leden.
1: Want zelfgemaakt
0: is slim bespaard.
1: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
2: Wat was dat?
3: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je MyDeLijze-app of op delijze.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
2: Flashy.
3: Voorwaarden op delijze.be/superplus. DeLijze. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste DeLijze-winkels gewoon open.
4: Kruidvat gaat deze zomer voor vitamini-prijsjes. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
6: Joehoe!
7: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: Het zijn solden bij Maasmechelen Village met kortingen tot 70%. En dit weekend late night shopping tot 9 uur. Als je dan niet uitgeshopt geraakt, weet ik het ook niet.
9: Deze week kom je bij Spar voor...
10: Amai, 2 plus 1 gratis op bessen en frambozen.
9: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
10: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
9: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom. Ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be. Hoor je dat? Dat is het plezier van lekker eten. Euro Premium Hondenvoeding. Vraag ernaar in jouw dierenspeciaalzaak.

0: Paradise Beach, het grootste ijssalon op het strand. Kom langs en geniet van heerlijke ijsjes, live radio en straffe optredens. Straks vanaf 10 uur op het strand van Westende. In vreemde munten betalen met je debitkaart? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee. De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
1: Wow, de grootste schommel van de wereld.
2: En een avonturenparcours.
0: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
3: Bellewaerde!
0: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
4: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
0: Joe Easy.

0: go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Zoals vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
0: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Al vandaag nog jouw vloer in huis.
3: Wij houden van meubelen. Van interieurs die kloppen. Van comfort dat blijft. Maar ook van slimme keuzes tijdens de solden. Van die zetel waar je al even aan denkt. Nu met soldevoordeel. Van die tafel die perfect past aan een aangepaste prijs. Van die boxspring waar je van droomt. Die nu dichterbij komt. Cova, mijn stijl van wonen. Juli is soldemaand. Italian style en Belgian comfort. Met extra voordeel en dit de hele maand lang. Ontdek de solden in onze winkel en op cova.be.
4: Dit is jou.
5: Ik ben er nog eens geraakt en daar ben ik heel blij om. Ik mag vandaag en morgen ons Paradise Beach openen. Bij deze officieel gebeurd. Michael Bublé komt eraan. Eerst het nieuws van 10 met Lore Brijsink. Goedemorgen.
6: Goedemorgen. Vooruit wil een behoud van koopkracht in nieuwe werktijd. De politieke partijen maakten vorig jaar meer winst en nieuwe aanvallen op Iran. De regeringspartij Vooruit zet nu al vraagtekens bij de aanpassing van de werktijd. Omdat er nog niks afgesproken is over de manier waarop werknemers hun koopkracht zullen behouden. Door de werktijd per jaar in plaats van per week te berekenen, kunnen werknemers meer uren werken op drukke momenten en minder als het kalmer is. Maar daar zit het probleem, zegt Vooruit vicepremier Frank van den Broeke.
7: Wij willen niet dat die arbeider of die bediende daar koopkracht aan inschiet, omdat dat dan geen overuren meer zijn. En dus moet er een koopkrachtpremie gegeven worden aan de mensen die daarin stappen, want die zullen in bepaalde periodes echt meer uren kloppen, maar ze gaan niet het voordeel hebben voor hun portemonnee van overuren te doen.
6: Hoe die premie er dan concreet zal uitzien, is dus nog niet afgesproken. En pas als daar een akkoord over is, zal Vooruit de hele deal goedkeuren. De politieke partijen zijn vorig jaar toch weer wat rijker geworden. Ook al hadden ze beloofd om de financiering te bevriezen, dat schrijft het Nieuwsblad. De partijen kregen samen zo'n 3 miljoen euro meer subsidies dan in 2024. In totaal goed voor ruim 86 miljoen. En het Amerikaanse leger heeft voor de 7e nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Ze mikten vooral op legerbasissen en zo. Volgens Iraanse media vielen er zeker 3 doden en 8 gewonden. Onder meer rond de zeestraat van Hormuz waren er ontploffingen. Volgens de Iraanse revolutionaire garde is de straat volledig dicht. 2 olietankers zouden in brand gevlogen zijn doordat ze op mijnen waren gevaren. Het Iraanse leger reageerde met tegenaanvallen op Amerikaanse legerdoelen in verschillende golfstaten zoals Jordanië en Kuwait. Veel wolken vandaag, soms wat zon, maar ook kans op wat lichte regen. Maxima rond 24 graden. Morgen hetzelfde weer en zo'n 22 graden. Maandag en de volgende dagen is het wisselend bewolkt, meestal droog en maxima rond 23 graden.
5: Ondertussen bijna 3:10 geworden. Eens eventjes hier naar buiten kijken. Wel een flauw zonnetje ondertussen al in Westende. Van harte welkom hier. En nog beter nieuws, er staan geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest.
1: Joe. Met Alain Klaas.

Nou, het is een opmerking die ik wel eens binnenkreeg in onze chat vorige week. We haven't met yet. Haven't met yet in Westende. Wanneer kom jij eens naar dat Paradise Beach? Wel, vandaag is mijn vuurdoop hier in Westende. En ik moet zeggen dat het toch wel fantastisch uitziet. En hoe tof is het om radio te kunnen maken met voetjes in het zand? Dat is toch weer iets anders. Fijne zaterdag. Misschien heb jij er wel een heel lang weekend van kunnen maken met een extra vrije dag op maandag. Dat is dan een hele slimme zet geweest. Fijn dat je luistert naar Joe. Ja, wij hebben zometeen een man die zich hier helemaal thuis zou voelen. Teddy Swims. Dat kan hier ook natuurlijk, hè. Hij heeft een nieuwe single, Mr. Know-It-All. Eerst gaan we meezingen. Dat hebben we hier gisteravond trouwens ook volop gedaan met Vlaanderen Zingt en Tom de Kok. En een van de plaatjes die daar is gepasseerd als opwarming, zeg maar, om de stembandjes los te gooien, dat was dit hier. La la la la. Dan ben je goed vertrokken natuurlijk, hè. We kunnen hem nog eens meezingen vanaf de eerste zin. Deze

wel een indrukwekkende man, deze hier. Indrukwekkende baard. En wat nog meer opvalt, zijn al die tatoeages in zijn gezicht. Maar één ding is wel duidelijk. Zijn stembanden zijn werkelijk van goud. Teddy Swims en de nieuwe single Mr. Know-It-All. Chris Isaac, dat is de volgende hier bij Joe met Wicked Game. Eerst Madonna. Ook zij heeft nieuw materiaal. Een volledig nieuw album, zelfs Confessions Part 2. Waarop ook een stem van bij ons te horen is begot. Stromae heeft eraan meegewerkt. Een heel bijzonder album is het geworden. Wij gaan nog eens naar die echte beginperiode van die carrière van Madonna. Dat is ondertussen meer dan 40 jaar geleden. We gaan naar 1983 met deze Holiday.

0: presenteert...
1: Thank you very much.
0: Elvis Forever.
2: Ik ben Helmut Lotti en ik duik samen met jou in het spraakmakende leven van Elvis Presley.
0: Beluister Elvis Forever en alle andere Forever-reeksen nu op joegold.be of in je favoriete podcast-app.
3: Deze radiospot is voor u. Zeker jij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk...
4: Pas opgestaan.
3: ...al direct weer in slaap valt.
4: Langzaam wegzakkend tegen de schouwer van die onbekende man met zijn gazetje.
3: En maar kwijlen op zijn kostuum.
4: Ja, is dat normaal?
3: Nee, want slapen doet je in je bed. Het is bedtijd.
4: Echt waar.
3: Tijd voor een Sleep Life bed.
5: Sleep Life.
6: Nu bij Sleep Life. Solde op slaapcomfort en bedtextiel.
5: Sleep Life.
6: Sleep Life.
5: Sleep Life.
6: Even tijd voor jezelf? Laat je inspireren door het magazine Margriet. Dompel je onder in persoonlijke verhalen. Laat je raken door herkenbare columns. En lees alles over gelukkig en gezond ouder worden. Met Margriet wordt het leven nog leuker. Want je beste tijd is nu. Haal Margriet nu in de winkel voor maar €3,99.
7: Wat was dat?
8: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Lijze-app of op delijze.be en krijg van 16 tot en met 19 juli €5 korting bij aankoop vanaf €50.
7: Flashy.
8: Voorwaarden op delijze.be/superplus. De Lijze. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste De Lijze-winkels gewoon open.
6: Ontdek het magazine Margriet. Nu in de winkel voor maar €3,99.
9: Nu bij Zelfbouwmarkt mooie terrastegels om te leggen. En om achteraf een terrasknop te doen. Nu tot 50% korting op tegels. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
10: Zij de Vos.
11: Ja, Lemmes.
10: Zelfs na 140 jaar blijven onze barbecues hip.
11: Ah ja, met no-cap gourget, wajo worstjes en slay samurai.
10: Of dingen, hè, bougie burgers.
11: Dat is passé. Kom, herpak de Lemmes.
10: Oké.
11: Waarom neem jij nu nog een burger?
10: Ik moest toch herpakken? Ja! Al 140 jaar, de smaak sensatie.

0: op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Het zijn solden bij Maas Mechelen Village met kortingen tot 70%. En dit weekend late night shopping tot 9 uur. Als je dan niet uitgeshopt geraakt, weet ik het ook niet.
2: Even bollen, iedereen moet het weten. Even bollen, voor een glimlach op je snoer. Even
3: bollen. Ja, even bollen. Klinkt goed, hè? Weet je wat ook goed klinkt? Dat iets een tweede kans krijgt en jij een betere prijs. En daarom vind je bij Bol extra voordelig refurbished laptops, telefoons en smartwatches. Goed, hè?

videoclip van dit nummer is een paar keer uitgeroepen tot meest sexy clip aller tijden. Hij is opgenomen op het strand. Het was niet dat van Westende, daar moet ik eerlijk in zijn. Het is ergens op Hawaii gebeurd. Maar vooral de aanwezigheid van dat topmodel van dat moment zal meegeholpen hebben. Dat was Elena Christensen, die figuur op dat prachtige strand. En dan ook nog eens met dat topnummer van Chris Isaak, want we vergeten nu eventjes de muziek. Maar wat een prachtig nummer is dat toch. Een paar maanden geleden was ik trouwens behoorlijk onder de indruk van de versie die Bas Serra ervan had gemaakt in The Voice. Echt heel goed gedaan. En die Bas draaien we straks hier nog eens aan ons Paradise Beach. Eerst dit prachtige nummer van Te Pauw. Dit is China in Your Hand. It was the

0: koffie hier aan ons Paradise Beach wordt er niet in geserveerd, maar is wel onwaarschijnlijk lekker. Dus geen Chinees porselein, maar wel hele lekkere koffie. Net zoals die ijsjes en de mocktails en de cocktails. Je bent van harte welkom hier in Westende. We kijken eens naar de weg. Wel, er zijn twee files waar je meer dan 5 minuten verliest op onze snelwegen. Dat is op de Antwerpse ring richting Gent, tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. 7 minuten moet je daar aanschuiven. En op de Brusselse ring op de binnenring tussen Wezenbeek, Oppem en Tervuren. En reken daar op 5 minuten extra. Joe Paradise
1: Beach. Met Alain Klaas.

worden bijzonder veel selfies genomen hier in Westende. We hebben hier een prachtige microfoon, klein exemplaartje. Ongeveer een meter of vijf groot, denk ik. En we hebben ook een fantastisch groot Joe-logo. Dus als je de selfie van de week wil scoren, je bent van harte welkom. Een paar jaar geleden is Twitter veranderd van naam. Dat werd toen plots X. Maar deze gasten uit Australië wisten al lang dat dat een coole letter is. Ze hebben het ook in een groepsnaam. Hè? Maar ze hebben ook een album uitgebracht. En dat heette X in Excess and Disappear. Ja, het omgekeerde hopen wij hier natuurlijk. Hè, dat jij verschijnt in Westende aan ons Paradise Beach vandaag. Gisteren had ik Nele aan de lijn in het programma. Ze is hier al drie keer geweest ondertussen. En ik vroeg haar, probeer nu eens in één woord te omschrijven waarom dat Paradise Beach voor jou zo leuk is. En dat woord was sfeer. Ja, het is niet mijn woord, het is dat van Nele. Dus kom vandaag maar eens checken of ze gelijk heeft. Je bent hier ook vandaag welkom tot 10 uur vanavond. Ik heb daar straks om 10 uur de deuren hier opengezet. En dat doen we dus tot vanavond 10 uur. ABBA, draaien we zo meteen. Maar eerst nog REO Speedwagon.

0: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om buiten dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
1: Even opfrissen, dat doe je deze zomer met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, Nivea Deo, 2 plus 2, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
4: We scrollen wat af, elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap, even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
5: Bij Jumbo zijn het altijd lage prijzen. En deze week nog lager. Met nu 2 kilo Jumbo Zeeuwse mosselen. 1 kilo plus 1 gratis. Dat is de ja van Jumbo.
6: Vertrouw op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
7: Volkswagen.

0: Het is bijna 10:45 geworden op deze zaterdag. En je raadt nooit voor wie dit nummer eigenlijk geschreven was. Dat was eigenlijk voor deze groep die je waarschijnlijk nog wel kent.
1: Kisses for me, save all your kisses for me.
0: Ja, met dit nummer wonnen zij het Songfestival in 1976. Wel, zij hadden aan de Zweden gevraagd om een nummer voor hen te maken. En dat werd dus Mamma Mia. Dat was wel een probleem, want Brotherhood of Man vond dat eigenlijk niet zo'n goed nummer. En dus werd het de nieuwe single van ABBA. Ik vermoed dat Brotherhood of Man achteraf toch wel een paar keer gevloekt zal hebben, want dat werd dus een enorm succes, die Mamma Mia van ABBA. Ik heb hier twee zomerse nummers voor je klaargelegd. Zometeen is er een paar...

kwestie van dat zonnetje hier achter die wolken vandaan te krijgen in Westende. Het is nodig vandaag. Pas op, het is een flauw zonnetje, maar wel een heel flauw zonnetje. En er wordt mij hier door iedereen die hier binnenkomt in de studio verteld dat het straks bijzonder zonnig zal zijn. Waar al die weervrouwen en weermannen vandaan komen, dat weet ik niet. Maar ik vertrouw ze wel. En jij moet er ook geen vertrouwen. Gewoon naar Westende komen. Er zijn hier al heel veel mensen op ons terras. Voor die lekkere koffies, misschien al een eerste ijsje. Alles kan natuurlijk. De hele dag ben je hier welkom in Westende. We zitten hier tot 10 uur. Ik kreeg net een berichtje van Wim uit Middelkerken, maar hij organiseert iets bijzonders in Westende. We starten straks vanaf 11 uur, zegt hij, het eerste. En nu moet je goed luisteren. Pickleball Cornhole Toernooi. Ik hoop dat ik dat juist heb uitgesproken. Het gebeurt allemaal op het Rauschenbergplein, vlakbij de dijk. Dus dat moet hier ergens vlakbij zijn. Ik ken het pleintje niet, maar het kan hier een steenworp afstand maar zijn. En het is eigenlijk een nieuwe Amerikaanse opkomende sport, legt Wim uit. Zoals petanque, maar dan met gevulde zakjes. En je moet gooien naar een houten plank met een opening in. Ik heb dat net even gegoogeld, Wim, om heel eerlijk te zijn. Ja, het ziet er wel tof uit. Het ziet er wel leuk uit. En sowieso, als het een klein beetje bewolkt is, is dat een fijne activiteit om te doen. Dus als je hier in de buurt van ons Paradise Beach Band en je zou gaan willen pickleball cornholen, alsof dat een werkwoord is, dan ben je daar, neem ik aan, van harte welkom. Bedankt voor dat berichtje, Wim. We draaien zo meteen Bryan Adams. Met dat nummer gaan we naar dat nieuws van 11 uur. Everything I do it for you. Maar eerst nog een heel fijn plaatje, vind ik, van Dasha. Die kennen we al van Austin. Dit is Not at This.

0: de magie is gearriveerd in Brussel. Harry Potter The Exhibition is nu open in Brussels Expo voor een gelimiteerde tijd. Koop nu je tickets via harrypotterexhibition.com. Samen met het Nieuwsblad en VTM.
1: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
2: Wij houden van meubelen, van interieurs die kloppen, van comfort dat blijft, maar ook van slimme keuzes tijdens de solden. Van die zetel waar je al even aan denkt, nu met zoldervoordeel. Van die tafel die perfect past aan een aangepaste prijs. Van die boxspring waar je van droomt, die nu dichterbij komt. Cova, mijn stijl van wonen. Juli is soldemaand. Italian style en Belgian comfort. Met extra voordeel en dit de hele maand lang. Ontdek de solden in onze winkel en op cova.be.
3: Dit is jou. Een hele goede morgen, de voetjes in het zand en de geur van verse koffie en de eerste wafels in mijn neus. Er zijn slechtere plekken om radio te maken, ik zeg het je. Irene Cara komt aan. Eerst het nieuws van 11 uur met Lore Brijsing. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Een schietpartij in Molenbeek. Vooruit wil zekerheid over het behoud van koopkracht en nieuwe aanvallen tussen Rusland en Oekraïne. In Molenbeek in Brussel is afgelopen nacht een man omgekomen bij een schietpartij. Dat meldt de Franstalige nieuwsite Sudinfo. Het zou gaan om een afrekening in het drugsmilieu. Politie en parquet willen er voorlopig niets over zeggen. Regeringspartij Vooruit zet nu al vraagtekens bij de aanpassing van de werktijd. Omdat er nog niks afgesproken is over de manier waarop werknemers hun koopkracht zullen behouden. Door de werktijd per jaar in plaats van per week te berekenen, kunnen werknemers meer uren werken op drukke momenten en minder als het kalmer is. Maar daar zit het probleem, zegt Vooruit vicepremier Frank van den Broeke.
5: Wij willen niet dat die arbeider of die bediende daar koopkracht aan inschiet, omdat dat dan geen overuren meer zijn. En dus moet er een koopkrachtpremie gegeven worden aan de mensen die daarin stappen, want die zullen in bepaalde periodes echt meer uren kloppen, maar ze gaan niet het voordeel hebben voor hun portemonnee van overuren te doen.
4: Hoe die premie er dan concreet zal uitzien, is dus nog niet afgesproken. En pas als daar een akkoord over is, zal Vooruit de hele deal goedkeuren. In het westen van Rusland zijn zeker 7 mensen omgekomen bij een Oekraïense drone-aanval. 24 anderen raakten gewond, dat zegt de gouverneur van de regio. Ook de hoofdstad Moskou werd bestookt. Rusland reageerde met een aanval op een vrachtschip in de haven van Odessa in Oekraïne. Daar vielen 4 gewonden. Volgens de autoriteiten is ook een deel van de haven beschadigd. Meestal grijs, soms wat regen, maar ook af en toe zon bij 24 graden. Morgen hetzelfde weer en 22 graden. Maandag en de volgende dagen is het wisselend bewolkt. Meestal droog en maximaal rond 23 graden.
3: En ondertussen bijna 3:50 geworden. We kijken eens naar de files op onze snelwegen. Wel, dat zijn er 2 waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Gent, tussen Berchem en de Kennedy-tunnel, daar staat een file van 10 minuten. En op de Brusselse ring op de buitenring, tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem, reken daar op 5 minuten extra.
6: Joe Paradise Beach. Met Alain Klaas.

Irene Cara, een van die grote sterren van fame, uiteraard. En wat je misschien niet weet, is dat toen ze auditie deed, was dat alleen om te dansen. Tot de makers haar dan bezig hoorden achter de schermen. Ze zong wel eens, zo in de coulissen, weet je wel, van die set. En toen dachten ze, maar daar zit misschien wel veel meer in. Dat klonk bijzonder goed. En toen vroegen ze haar of het misschien geen idee was om ook iets met zang te proberen. Ja, en de rest van de geschiedenis kennen we natuurlijk, want het werd een echte wereldhit. Die Fame van Irene Cara. Fijne zaterdag. Ik heb een uur geleden ons Paradise Beach hier geopend. En we hebben al veel volk over de vloer gehad. Straks om 12 uur is het aan Tess on the Beach. Actrice Inny Massé is de gast vandaag. We gaan nog eens eerst naar de bovenste 50 van onze top 2000. Wat een fantastisch nummer is dat. Ik hoop dat je ervan kan genieten. Deze Depeche Mode. En enjoy the silence.

to Fabiola, she's after my piano. En de vertaling die Margriet Hermans hiervan heeft gemaakt is gisteren ook gepasseerd tijdens Vlaanderen Zingt. Lekker blijven hangen, weet je nog wel, mooi moment was dat ook. Je zag dat iedereen nog eens moest terugdenken aan Margriet Hermans. Een ode aan een monument was het gisteren die iedereen die hier meezong op dat prachtige terras van het Paradise Beach. De originele, die draaiden we nog eens en origineel was dat nummer wel het minste dat we kunnen zeggen. She's After My Piano van 2 Fabiola. We gaan richting Mark Ronson en Amy Winehouse. Dat zijn de volgende hier bij Joe met Valerie. Eerst gaan we naar Billy Joel. Ik vind dat persoonlijk nog steeds een van de meest ondergewaardeerde grootheden uit de muziekgeschiedenis. Als ik aan jou vraag wie is jouw favoriete artiest, de kans is redelijk klein dat je Billy Joel zal zeggen. Maar wat die man allemaal heeft gemaakt, dat is toch echt niet te beschrijven. Dit is zo een van die vele nummers. Ja, Piano Man is er bijvoorbeeld. Maar dit is toch ook wel een pareltje. She is always a woman to me.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Amai, 2 plus 1 gratis op bessen en frambozen.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
0: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: Wat was dat?
3: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leize-app of op delijze.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
2: Flashy.
3: Voorwaarden op delijze.be/superplus. De Leize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste De Leize-winkels gewoon open.
4: Attention luisteraars. Het vocabulaire van VTM Go wordt vanaf 20 juli drastiquement uitgebreid. Dus hier alvast een paar eerste woordjes. Chasse patat. Dat is tombonen die plat op zijn buik in het zwembad valt. Bidon collé, dat is Ruben van Gucht die zijn fles wijn niet meer wil afgeven. Congé payé, dat zijn wij die...
5: Mark, wat heeft dat met koers te maken, jong?
4: Koers? Hoe koers?
5: Ah wel, congé payé. Vanaf 20 juli dagelijks live op VTM Go.
6: VTM, kleurt je dag.
7: Nu bij Zelfbouwmarkt mooie terrastegels om te leggen. En om achteraf een terrasknop te doen. Nu tot 50% korting op tegels. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
8: Van 18 tot 20 juli krijg je bij Brico Brico City
9: en Brico Planet
8: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
9: 20% korting op alles.
8: En zelfs 25% voor B-plus leden.
9: Want zelfgemaakt
8: is slim bespaard.
9: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Dag Allemaal. Spraakmakende primeurs en verhalen die raken. Nu voor maar €1,95 per week en altijd opzichtbaar. Tot zo op kiosk.be.
11: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
12: Amai, dat is internetjes.
11: Info op telenet.be.
13: Het zijn solden bij Maas Mechelen Village met kortingen tot 70%. En dit weekend late night shopping tot 9 uur. Als je dan niet uitgeshopt geraakt, weet ik het ook niet.

Het lijkt alsof ze samen nog eens goed naar een paar Motown-klassiekers hebben geluisterd. Vooral eerst het nummeropname. Mark Ronson en Amy Winehouse. Ja, dat heeft echt zo'n Motown-vibe, vind ik, die Valerie. En trouwens, over Motown gesproken, ons digitale broertje Joe Gold heeft de hele zomer lang, een hele week lang, een andere special. En ik heb hier opgevangen dat Motown binnenkort daar ook het centrale thema zal zijn. Dus je moet zeker eens afstemmen. Als je zo'n moderne DAB-ontvanger hebt, dan is het eenvoudiger gewoon aan de knop draaien. Maar je kan natuurlijk ook via de Joe-app of via onze website joe.be. Steps, dat is de volgende die we hier gaan draaien. One for Sorrow. Eerst nog een prachtig nummer van Phil Collins. Past bij dat, ja, toch een beetje mysterieuze weer dat we hier vandaag hebben. There's another day in paradise.

Ja, wij kunnen dat hier ook elke dag zeggen. Another day in paradise. En dat paradise schrijf je dan met parrot, weglatingsteken, ice natuurlijk. Hè? Want ice, dat is hier wat centraal te beleven valt in Westende Paradise Beach. Je bent van harte welkom. Phil Collins en Another Day in Paradise. Zometeen Steps dus met One for Sorrow. Eerst nog eens kijken naar de weg, want er staan toch wel een paar files richting Gent op de Antwerpse ring tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. 12 minuten moet je daar ondertussen aanschuiven en richting Antwerpen op de E17 tussen Kruijbeke en Antwerpen West. Reken daar op 5 minuten extra. Joe Paradise Beach. Met Alain Klaas.

0: John Parr en St. Elmo's Fire. En tussen haakjes staat er ook iets heel bijzonders bij dat plaatje. Namelijk Man in Motion. Ja, dat heeft reden. Ja, dat heeft namelijk alles te maken met de man waar die John Parr enorme bewondering voor had. Dat was een Canadese atleet. Die had een ongeluk gemaakt en daardoor verlamd geraakt. Maar hij wou geld inzamelen voor wetenschappelijk onderzoek. En hij besloot om met zijn rolstoel een wereldreis te maken van, let op, 40.000 kilometer. En daarom kreeg hij dus de bijnaam Man in Motion. En John Parr heeft zijn single opgedragen aan die atleet. Vandaar ook dat hij dus Man in Motion er tussen haakjes bij had gezet bij die St. Elmo's Fire. Ik had het daar straks al over Bas Serra. Ik weet niet of je zijn passage daar in The Voice een beetje hebt gevolgd. En zijn versie van Wicked Game. Heel straf wat hij toen heeft gedaan in The Voice. Wel, dit is zijn nieuwe single hier vanuit ons Paradise Beach. All because of you.
1: Dit is Nieuw bij Joe.

0: Joe Paradise Beach. Dat is het grootste ijssalon op het strand met de allerbeste artiesten. Terwijl jij geniet van een heerlijk ijsje, zorgen wij voor de strafste optredens. Met nu vrijdag, live at the beach, Belle Perez. Joe Paradise Beach. Nog tot en met 9 augustus op het strand van Westende. Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse jumbo-mosselen van Boni.
1: Oh, korting op jumbo-mosselen. Oh ja, met frietjes.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Deze radiospot is voor u.
3: Absoluut.
2: Jij die denkt dat uw lichaam zich maar moet aanpassen aan uw bed.
3: Ja, dat het normaal is dat uw bed kraakt als een pak zoute chips.
2: Wel, dat is niet normaal.
3: Nee, het is tijd.
2: Hoog tijd.
3: Dat jij u niet meer aanpast aan uw bed.
2: Maar uw bed aan u.
3: Exact.
0: Het is tijd voor een Sleep Life bed. Sleep
4: Life. Nu bij Sleep Life. Zonde op bedbodems, matrassen, dekbedden, kussens en bedtextiel. Sleep Life. Sleep Life.
5: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
6: Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel.

is een van die Belgische groepen en die hoor je misschien dinsdag dus wel in onze Belgische top 100 hier bij Joe. We hebben vorige week de Franse top 100 gehad. Dat had alles te maken met die 14 juillet. Volgende dinsdag is het dus onze tour. Dan is het de Belgische nationale feestdag. En ook dat vieren we hier met de Belgische top 100. En die Two Man Sound van daarnet was wel degelijk Belgisch. Een project van Lou de Prijk. Straks na 12 uur is het aan Tess on the Beach. Met actrice Inie Massé vandaag als centrale gast. Ik heb nog twee nummers voor je. Zometeen Neil Diamond en Beautiful Noise. En eerst nog Ed Sheeran. Die stond vorig jaar aan de Middenvijver in Linkeroever. En nu van op het Paradise Beach in Westende. Hij heeft een upgrade gemaakt. Zou ik kunnen zeggen. Dit is Castle on the Hill. When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Aldi, een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Van Christopher Nolan.
2: No one could stand between me and home.
1: Deze zomer komt de legende tot leven. Met Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya en Charlize Theron.
3: Let's go!
1: The Odyssey, nu in de bioscoop.
4: Dit is jou.
5: Zometeen de leukste en misschien ook wel minder leuke reisverhalen van Inie Massé. Maar eerst het nieuws, dat krijg je van Lore Breisink.
6: Goedemiddag. Extra verlof na geboorte voor vaders, meer plaatsen in de woonzorgcentra en opnieuw een Belgische opgave in de Tour. Ouders kunnen extra verlof opnemen na de geboorte van hun kind. Het gaat om 5 dagen per kind die je afzonderlijk of in 1 keer kan opnemen in het jaar na de bevalling, bovenop de bestaande verloven. Dat heeft de federale regering afgelopen nacht beslist. Het is vooral bedoeld voor vaders, zegt minister van Sociale Zaken Frank van den Broeke.
7: Het is zo belangrijk dat jonge vaders de kans krijgen om bij hun pasgeboren kind te zijn. Ook die moeder wat te helpen en de taken niet alleen bij de moeders te laten. Ik denk dat jonge vaders dat meer en meer zelf graag zo doen. En dus inderdaad, die 5 extra dagen die worden eerst aangeboden aan de vader.
6: Maar moeders kunnen het verlof dus ook opnemen. De regering maakt er zo'n 40 miljoen euro voor vrij. De Vlaamse regering wil meer dan 3.300 extra plaatsen creëren in onze woonzorgcentra. Ze trekt er meer dan 40 miljoen euro voor uit. Bijna 700 extra plaatsen zijn voorzien in kort verblijf, zegt Vlaams minister van Welzijn Caroline Genee.
8: De meeste mensen, ook voor een oude dag, is de droom: laat ik zo lang mogelijk thuis blijven, dicht in de buurt, bij familie, bij vrienden. En dan kan kort verblijf soms echt nodig zijn om als iemand van een ziekenhuis ontslagen wordt of de mantelzorger zit er even door, om kort ergens opgenomen te worden als er die extra zorg nodig is.
6: Daarnaast zijn woonzorgcentra nu zeker dat ze bijvoorbeeld in de zomer jobstudenten kunnen inzetten. Tot nu moest die steun elk jaar opnieuw goedgekeurd worden. Nog een beslissing van de Vlaamse regering. Iedereen moet grote sportevenementen gewoon op tv kunnen volgen, zonder dat ze er een gratis app voor moeten downloaden liever, of moeten betalen voor een extra sportpakket. Het gaat dan bijvoorbeeld om het EK of WK voetbal of wedstrijden van onze Rode Duivels. Aanleiding voor de beslissing is de heisa van enkele maanden geleden rond de bekerfinale. Die werd normaal enkel uitgezonden in de app van rechtenhouder DAZN, maar kort voor de aftrap kwam er toch nog een akkoord met Play. In Molenbeek in Brussel is afgelopen nacht een man omgekomen bij een schietpartij. Dat meldt de Franstalige nieuwssite Sudinfo. Het zou gaan om een afrekening in het drugsmilieu. Politie en parquet willen er voorlopig niets over zeggen. In het westen van Rusland zijn zeker 7 mensen omgekomen bij een Oekraïnse drone-aanval. 24 anderen raakten gewond, dat zegt de gouverneur van de regio. Ook de hoofdstad Moskou werd bestookt. Rusland reageerde met een aanval op een vrachtschip in de haven van Odessa in Oekraïne. Daar vielen 4 gewonden. Volgens de autoriteiten is ook een deel van de haven beschadigd. En er moet opnieuw een Belg opgeven in de Ronde van Frankrijk. De 5e al in deze Tour. Ramses de Bruyne is ziek. Hij heeft koorts en keelpijn en hij kan dus niet meer starten. De Bruyne is 23 en was aan een sterke Tour bezig. Hij zat 2 keer in een lange vlucht, finishte 1 keer als 5e en hij stond 18e in het algemeen klassement. Vanmiddag wisselend bewolkt en kans op wat regen bij 24 graden. Vanavond en vannacht klaart het op. Morgen eerst grijs, later komt de zon erdoor bij 24 graden. Maandag en de volgende dagen wisselen zon en wolken elkaar af. Blijft meestal droog en we halen rond 23 graden.
5: 4 plaatsen waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Oost en de Kennedy-tunnel. Daar verlies je net geen kwartier. Richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever-Beter en Antwerpen-West 6 minuten. Richting Antwerpen op de E17 tussen Kruijbeke en Antwerpen-West 5 minuutjes. En op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem ook 5 minuutjes.
9: Joe Paradise Beach.
10: Best on the beach.
9: Met Inie Massé.

0: plaatsen we. Goedemiddag, welkom bij Tess on the Beach. Ik heb op mijn beach al Ruben van Gucht mogen ontvangen, Jeroen Meus, Nele Somers, Joris Hessels. De komende twee uur vieren we vakantie met Innie Massé. Welkom, Innie.
1: Ja, ja, welkom, dank u, dank u.
0: Welkom aan de kust, maar eigenlijk voelt dat als een heel natuurlijke habitat voor jou. Al mag het bij u soms een beetje chiquer zijn. Hè? We zien nu veel in knokken, hè?
1: Ja,
0: knokken,
1: dat is waar. Of? Dat is waar, ja, ja, ja. Ja, ja, dat is ook alles.
0: Er komt een film.
1: Ja.
0: Is die al opgenomen? Ben jij volop bezig?
1: Nee, de film is nog niet opgenomen. We zijn zelfs nog niet echt bezig met de voorbereidingen. Dat is denk ik gepland voor september, oktober, november. Dus dat komt er nog allemaal aan.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Zeg, dus je hebt nog geen scenario gezien ook niet?
1: Nee.
0: Dus
1: moest ik het gezien hebben, ik zou niks vertellen. Ah. Want ik voel je aankomen, je gaat peuteren. Hè. Maar ik mag en kan niks vertellen, maar ik weet ook nog niks.
0: Ja, want het was eigenlijk mooi neergelegd. Dus ik ben super benieuwd wat de film gaat geven.
1: Ja, wij ook. Wij ook. Echt, ik ben ook super benieuwd.
0: Zeg maar, je zegt dan oktober. Moeten we dan beginnen draaien aan de kust nu?
1: Ik denk dat we september beginnen. Ik weet ook nog niet hoe, wat, waar en waar. We gaan zien, we gaan zien, we gaan zien.
0: Ah, oké. Okay. Het is niet gezegd dat knokken of dan in knokken doorgaat.
1: Nee.
0: Ja, oké. Okay. Zeg maar, tijdens de opnames die gebeurd zijn, gebeurt dat dan ook effectief altijd in knokken of gewoon ergens aan de kust?
1: Nee, alles was altijd in de buurt, alleen rond knokken eigenlijk en omstreken.
0: Ja. En ben je daar dan ook veel verbleven? Is knokken een beetje jouw tweede thuis geworden?
1: Tweede thuis zou ik het niet noemen, maar wij zaten daar natuurlijk op hotel, want ja, zo'n draaidag, dat is altijd heel vroeg opstaan. We zitten echt gemiddeld 5, 6 uur in de schmink. Dus ja, als je dan zo wat file moet doen, s'morgens, dat gaat niet. Ja. Dus dan bleven wij slapen met z'n allen en, op hotel, dus dat is keileuk. Dat is superleuk.
0: Dat is een beetje een groep.
1: Ja, echt super tof.
0: En want als je zo'n productie samen doet, dat is toch het familiale gevoel komt dan toch boven de rij.
1: Ja, wij waren echt zo één grote knokkenfamilie. Ja, echt. Ik heb echt moeten afkikken zo. Na die drie seizoenen denken, oh. En ook vooral omdat zo de ouderen dan, ja, we hebben allemaal samen gestudeerd. Eerst van Rampelberg, we zaten samen in de klas of één hoger, één lager.
0: Ja.
1: We hebben heel die studie- en remonteringperiode samen gedaan. Dus dat was echt wel, thuiskomen bij elkaar. Zo.
0: Ja, keileuk. Thuiskomen, maar wel in de mooiste huizen. Ik maak miljoenen huizen, dus ik kijk graag binnen. Jij hebt echt wel de mooiste villa's in knokken mogen bezoeken.
1: Ja, ik vond het ook ja, zeker. Ja. En dat is ook leuk op locatie draaien. Dat is helemaal anders dan dat je in studio draait natuurlijk. Ja, vandaag super tof. Ja.
0: Leuk. Zeg, vandaag zitten we in Westende. Ik wil alles te weten komen over jouw vakantie. De leukste vakantie. Misschien een vakantie die jouw leven heeft veranderd.
1: Mm-hmm.
0: Vakantie dat je zegt, amai, dat wil ik echt nooit meer meemaken. Ja, ik wil jou gewoon een beetje beter leren kennen. Hè.
1: Jij mag dat.
0: Dat vind ik tof. Welkom bij Tess on the Beach.
2: Good times, great music.
3: Tess on the Beach.

0: Yes, on the beach.
1: De vakantie-ID van Inimacé.
2: Ja, zo wil ik jou eigenlijk een beetje beter leren kennen. Dus we starten met een pitchje. Pitch jezelf eens in een 15-tal secondjes als reisgezel, als reispartner.
3: Ik denk dat ik een enthousiaste, leuke reisgezel ben.
2: Ik verkoop het u echt, ja.
3: Nee, ik denk dat ik wel zo... Ik vind het heel leuk om nieuwe dingen te ontdekken, om nieuwe mensen te leren kennen. En ik denk dat ik heel open sta op reizen. Dat ik wel echt heel enthousiast ben. En dat ik echt... Ik eet graag, ik drink graag, ik ga graag overal naartoe, overal kijken. Dus ja, ik denk dat het leuk is met mij op reis. Sorry. Soms moet je fan zijn van jezelf, hè.
2: Ja, dat is goed. Maar je bent ook een heel positieve. Allee, dat straalde toch uit.
3: En ik denk dat zo... Ik moet daar geen moeite voor doen, dat zo'n beetje inherent in mijn systeem zit of zo.
2: Leuk, dat heb ik graag. Zeg, ik ga nog wat bijvragen stellen, hè.
3: Ja.
2: Vakantie met de kinderen of liever adults only?
3: Beide, vind ik. Ja. Ja. Okay. Het is leuk om zonder kinderen weg te gaan, maar mij is ook heel tof.
2: En plannen dan ook geregeld in?
3: Het is te lang geleden. We hebben het echt tegen elkaar gezegd. Vroeger deden we dat echt regelmatig. Of ging ik zelfs regelmatig een week alleen, echt zonder man, zonder kinderen weg. Dat is ook veel te lang geleden.
2: Oh, maar echt helemaal alleen op reis?
3: Ja, helemaal alleen. Maar dan zo met een groep bijvoorbeeld. Dat je zo 's morgens yoga, mediteren en namiddag vrij. Want ik ga graag alleen op reis, maar ik eet 's avonds niet graag alleen. Dus
2: je hebt
3: altijd
2: zeggen,
3: wel iemand waarmee dat klikt, waarmee dat je echt kunt gaan eten. Dus dat vind ik heel leuk, maar het is te lang geleden met mijn mama alleen ook. Het is echt te lang geleden.
2: Ja, ik denk dan altijd, we plannen dat maar hoe oud zijn de kinderen?
3: We hebben samen 4 kinderen, maar de dochter van Geert is ondertussen al 32, dus die is al helemaal uit huis uit. En dan hebben wij samen nog 3 kinderen, 22, 21 en 16.
2: Oké, en die gaan nog graag mee?
3: Die gaan graag mee nog,
2: Oké. Elke dag een ijsje of elke dag een aperootje?
3: Doe maar een aperootje.
2: En wat is dat dan?
3: Oh, van alles. Ik drink heel graag champagne. En zo dark and stormy, gin tonic, zo wat lekkere... Iets met gember en limoen en zo. Daar ben ik ook wel altijd voor.
2: Oké.
3: Ja, en rosé ook. Rosé met ijs, altijd goed. Altijd goed.
2: Tenzij dat het een beetje te veel is, hè?
3: Tenzij dat te veel is.
2: Badpak of bikini?
3: Badpak. Ik heb nog nooit een bikini aangedaan, denk ik.
2: Maar
3: ik heb altijd zo het gevoel gehad. Ik heb een te dikke buik en een te witte buik. En ik heb altijd een badpak aan. Ja.
2: Ochtans, je zit er strak in, hè?
3: Ja, maar toch altijd badpak.
2: Oké, alles plannen of nee? God schept een dag en we vliegen erin.
3: Nee, God schept een dag. Ik ben geen planner.
2: Op vakantie ook niet? Ja, nee. No fear of missing out?
3: Nee, ik wil echt op mijn gevoel... mijn gevoel volgen.
2: Oké. Een citytrip of een natuurvakantie?
3: Allebei. Ja. Sorry, ik kan niet tussen kiezen. Ja.
2: Oké. Hotelkamer netjes houden of na 2 dagen complete chaos?
3: Ik wil het altijd heel netjes houden, maar het is meestal compleet chaos natuurlijk. Zeker als ik alleen ben. Als ik met andere mensen samen ben, dan let ik er echt op. Maar ik kan nogal een rommeltje maken soms. Ja.
2: Boek lezen of een podcast beluisteren?
3: Boek lezen, ja.
2: En wat voor boeken gaan er mee op vakantie?
3: Ik heb nog niks klaar eigenlijk nu. Ja. Ja, ik weet het nog niet.
2: Maar lees je dan dingen om je te informeren of echt gewoon pure fantasie?
3: Kan allemaal. Kan allemaal waar op dat moment mijn neus naar staat. Of zeg
2: het Mensen observeren op het terras of nee, enkel oog voor mijn gezinnetje?
3: Mensen observeren op het terras. Ja.
2: Dat doen acteurs graag, hè? Daar haal je dingen uit.
3: Ja, ik vind dat heel inspirerend ook. Hè. Ja, en ik hou echt van mensen. Ja, ik kan daar niet aan doen. Ik vind het echt leuk om te zien, te kijken, te...
2: Kijk. En roddel je dan nooit ook met je man van zich zitten deze...
3: Nee, ik ben niet van het roddelen.
2: Ah, nee,
3: ik vind dat iedereen gewoon moet zijn wie dat hem is. Ik ben niet zo van het oordelend roddelen. Roddelen wel of zo, hè. Maar niet zo mensen keuren. Kijken op een terras en observeren is niet keuren, vind ik. Dat is iets helemaal anders.
2: Oké. We hebben al uw plussen gehoord als reispartner, maar ik ga er toch eens naar porren. Wat is jouw meest ergerlijk kantje op reis?
3: Als het eten niet lekker is. Als het geen lekker eten is, dan word ik heel krikkel. Of als het echt dat je denkt, kom aan, deze is echt bucht. En ik kijk dan uit naar echt lekker eten op reis, dan word ik heel krikkel en heel ambetant.
2: Oké, en een buffet, kan je daarvan genieten dan?
3: Ja. Maar meestal als wij gaan nooit zo formule op reis dat wij zo ergens in een hotel daar eten. Nee. Wij willen ergens slapen en zo altijd ergens anders in een ander restaurant eten.
2: Avontuur. Maar dan moet het goed zijn.
3: Maar het moet gewoon goed zijn. Ja, het moet lekker zijn. Allee.
1: Tess on the beach.

0: Bush en Wuthering Heights. We weten ondertussen al van Ini Massé dat het een heel positieve is op vakantie, tenzij het eten tegenslaagt. Ja. Maar wat was jouw favoriete reis ever? Dat wil ik straks nog te weten komen. En op welke plek gaan we jou nooit meer terugzien? Wat was jouw horrorvakantie? Een paar dingetjes om over na te denken. Ja, okay.
1: Jo Gold presenteert
2: Bruce Springsteen Forever. Rudy Franks duikt samen met jou in de muziekcarrière van The Boss.
3: Hey, ik ben Rudy Franks, jarenlang oorlogsjournalist, maar nu met wat meer tijd voor andere passies. The Boss.
2: Bruce Springsteen Forever met Rudy Franks.
1: Beluister Bruce Springsteen Forever en alle andere Forever-reeksen nu op jogold.be of in je favoriete podcast-app. Jo Gold. We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier. Even tijd voor jezelf? Laat je inspireren door het magazine Margriet. Dompel je onder in persoonlijke verhalen. Laat je raken door herkenbare columns. En lees alles over gelukkig en gezond ouder worden. Met Margriet wordt het leven nog leuker. Want je beste tijd is nu. Haal Margriet nu in de winkel voor maar €3,99. Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be. Ontdek het magazine Margriet. Nu in de winkel voor maar €3,99.
4: Dit is
1: Tess on the Beach.
4: Good times.
1: Great music.

0: de zomerstatus. Innie, heb jij nood aan vakantie? Want we zien jou overal verschijnen.
1: Ja, het is echt heel druk geweest. Dus ik heb wel wat nood aan vakantie. Maar ja, als het in België zo lekker weer is... Wij wonen op een hele mooie plek aan de Schelde. En voor mij, vakantie is gelijk aan water in de buurt. Dus ik heb wel een beetje vakantie... Allee, ik heb heel veel vakantiegevoel waar ik woon. Dus dat helpt echt mega hard.
0: En ben je dan ook veel op het water te vinden?
1: Ja. Wij zijn echt... we hebben een boot en wij zitten veel op het water. Ja.
0: Ah ja, dus jij kan varen?
1: Nee, ik kan niet varen. Ik moet dringend mijn vaarbewijs halen. Volgens mijn man, dat is waar. Ik moet dat echt doen. Maar mijn man is de kapitein.
0: Ah, oké. Okay.
1: Ja.
0: Ook wel sexy.
1: Ja, heel sexy.
0: Zeg maar, vertel eens, wat mogen we van jou nog verwachten de komende tijd? Want we hebben jou al in heel veel reeksen films gezien. Maar je bent ook druk aan het werk. Er gaat nog wel het een en ander naar buiten komen waarschijnlijk de komende
1: tijd. Ja, er komt nog een en ander. Ik mag nog niet zo heel veel daarover zeggen. Maar er komt een nieuwe reeks voor VTM, een advocatenreeks. Met Aaron Blomhaart en Charlotte Timmers. Daar hebben wij heel hard aan gewerkt. Dus ik ben heel benieuwd om dat allemaal gemonteerd en in de... Ja, helemaal te zien.
0: Kijk jij dan zelf nog naar je eigen reeks? Dat vraag ik me wel.
1: Ja, ik vind dat wel belangrijk om te kijken. Ah, ja. Omdat je daar ook heel veel van leert of zo. En uiteindelijk, je neemt scènes op en soms op heel veel verschillende manieren. En ik ben ook altijd heel benieuwd welke dat dan uiteindelijk de montage heeft gehaald.
0: Ja, snap.
1: Dat spanning opgebouwd is. En ik vind dat heel tof. Ik wil echt kijken. Ja.
0: Okay.
1: En dat lukt mij beter en beter. Vroeger kon ik echt zo... Maar nu kan ik dat echt wel of zo.
0: En ben je dan soms geïrriteerd van jezelf? Of denk je dan... Okay,
1: dan denk ik, dat heb ik echt gemist. Dat is beter. Maar tuurlijk. Maar andere scènes kan ik ook echt wel zo denken. Ja, oké. Echt goed gedaan.
0: Okay.
1: Dus, kijk.
0: Dus een advocatenreeks, nog dingetjes?
1: Nog dingen, maar ik weet niet dat ik daar iets mag over zeggen. Ik denk dat ik daar allemaal nog niks mag over zeggen. Wel, ik kan wel reclame maken voor de theatervoorstelling God van de Slachting.
0: Ja.
1: Veilinghuis Bernaert, première 24 of 25 september. Met Peter van den Begin regisseert. En dan met Jonas van Geel, Stanny Kretslin, Thijs en ik. Wij staan met vier op het podium. En dat wordt heel leuk, denk ik.
0: Okay. Dus als ik het zo hoor... Nog wat projecten waar je niks over mag zeggen, maar dus wel nood aan vakantie. Is dat ook al gepland?
1: We hebben daar juist op weg naar hier in de auto met mijn man afgesproken. Oké, we gaan naar Le Touquet. Voilà. Okay. Dan kunnen we gewoon met de auto gaan met de kinderen. Dat is keigezellig. Je hebt daar alles. Dat is een leuke... Allee, ik kom daar graag. Dus daar gaan we naartoe. Klaar.
0: We hoorden hier gillende kinderen, maar die van nu die zijn al wat groter.
1: Ja, die
0: dus
1: gillen niet meer.
0: Zeg, en vakantieplannen, neem jij dan het heft in handen? Of is dat dan toch de man die...
1: Nee, ik ben echt wel de planner, de zoeker, de... Ja, ik ben de planner.
0: Mm-hmm. Oké, wat is voor jou belangrijk als je op vakantie gaat?
1: Een plek waar we gewoon niet te veel volk... zee, water is belangrijk voor mij. Lekker eten, zon. Ja, gewoon gezellig. Ja.
0: Oké. Zeg, we gaan zo meteen eens horen welke zomer jouw leven heeft veranderd of die voor altijd in je geheugen blijft hangen.
1: Ja.
0: Je geheugen, daar is nog allemaal in orde.
1: Dat is nog allemaal in orde bij mij. Dat wordt goed getraind.
0: Ja, voilà. Ja, dat is wel.
1: Dat is wel echt.
0: Als je al die teksten altijd van buiten moet leren, dat zou niks voor mij zijn. We gaan eerst eens kijken hoe het ondertussen op de baan gesteld is waar de files staan. Ik heb er 5 waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de Antwerpsring richting Gent. Tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel 11 minuten aanschuiven. Richting Nederland tussen Sint-Annelinkroever en Antwerpen West 5. Richting Antwerpen op de E17 tussen Kruijbeke en Antwerpen West 6 minuutjes. Op de E313 tussen Randst en Antwerpen Oost 5. En op de Brusselse ring even lang op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem.
2: Joe Paradise Beach. 6 on the beach.
3: Met

0: Niks zonder moed.
1: Pommelien thuis en ongewoon. Ja, Innie, dat is uw dochter, hè?
2: Ja.
1: Pommelien.
2: Ja. Louise is mijn dochter, hè?
1: Ja.
2: Angelique, haar dochter.
1: Ja, hoe is dat eigenlijk om met Pommelien zo nauw samen te werken? Ja.
2: Al die fans zijn jaloers, hè?
1: Ja, kijk, tof. Dat is echt een super, super, super leuke madame.
2: Ja, dat lijkt mij ook echt wel. Ja, ja.
1: Maar wel geen gewoon dochter.
2: Geen gewoon dochter. Nee, dat is waar.
3: De vakantieherinnering.
1: We gaan even duiken in jouw lange termijn geheugen, maar dat is dik in orde, want dat wordt getraind, zoals je al aangaf.
2: Ja.
1: Is er zo een vakantie die echt een ongelooflijke indruk op jou heeft nagelaten, die je nooit of nooit zal vergeten?
2: Goh, ik heb niet echt één specifieke vakantie, maar nu dat we hier in Westende zijn, wat wij vroeger deden, wij gingen met onze ouders nooit op reis met ons gezin, maar wij hadden een caravan en wij stonden op de infoparking in Nieuwpoort 2 maanden aan een stuk. Wij vertrokken 30 juni en we kwamen 31 augustus terug thuis. We hadden daar superveel vrienden. Wij waren daar echt enorm, enorm vrij. En als wij puber werden, dan gingen wij eerst in Nieuwpoort vakantiejob gaan doen. En dan op een bepaald moment zeiden wij gaan niet meer mee naar de camping. Wij huren met vriendinnen gewoon een appartement en wij werkten een volledige maand in Middelkerken.
1: Amai.
2: Dus voor mij is dit echt een beetje thuiskomen. En wij gingen echt hard werken in de horeca. S'avonds uitgaan tot als het terug licht werd. Een paar uur slapen en dan terug hard werken. En dan terug repeat. Zo een maand aan een stuk. Dat was heerlijk. Dat is zo'n heerlijke tijd. Ik heb dat denk ik 5, 6 jaar gedaan. Ja, super tof. Ja.
1: En die horecazaak waar je dan werkte, is die er nog altijd?
2: Ja, dat weet ik niet. De corner in Middelkerken was dat. Allee, ik heb verschillende dingen gedaan, maar vooral... Ja. Ik zou eens moeten gaan kijken, Sabiet.
1: Ja, dat is toch een pure nostalgie.
2: Dat is pure nostalgie. Ja,
1: ja, want zo plekken, geuren, smaken, kan je onmiddellijk terug appelteren in de tijd.
2: Ja, als ik naar hier reed, kreeg ik zo wat kriebels zelfs in mijn buik. Denk, oh man, we hebben hier allemaal meegemaakt.
1: Vertel.
2: Veel. Ja. En gekust op het strand en... Oh ja, heerlijke tijd was dat. Echt gewoon uitgaan en werken. Zo dan gewoon. Ja.
1: En is dat iets wat je in je huidige gezin ook hebt meegenomen? Zo de camping, het kamperen?
2: Nee, niet echt eigenlijk. Nee, eigenlijk niet. Nee, wij zijn altijd zo wel hotelletjes en dingen. We hebben wel even een camper gehad, maar die hebben we verkocht ondertussen ook.
1: Ja, dus toch een beetje.
2: Ja, een beetje wel. Ja. Want zo het zaligste, als ik zo herinner, terug ga naar vroeger... Eh? Zo, in de caravan liggen en het regent. En dan zo dat geluid van de regen op de caravan. Dat is iets waar ik nog altijd zo echt kippenvel en zo'n heel warm gevoel van krijg.
1: Oh, mooi.
2: Ja. This on the beach. Good times. Great music.

0: Vanavond bij VTM is kerst echt iets voor familie. De acteurs dan, in Code van Koppes. Terwijl bij VTM 2 Luke Littler zijn beste pijltje voorzet in World Matchplay Darts. Vanavond bij VTM en VTM 2.
1: Zij de Vos.
2: Ja, Limmis.
1: Wat gooien we straks op de barbecue?
2: Eet dat perfect pas bij onze chili lime mayo.
1: Een goeie visje.
2: Of een lekkere langoustine.
1: Oh ja, daar heb ik al langoustine in. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
3: Dat is
4: de Vos Limmis.
5: Nu bij Zelfbouwmarkt mooie terrastegels om te leggen. En om achteraf een terrasknop te doen. Nu tot 50% korting op tegels. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
6: Bij Jumbo zijn het altijd lage prijzen. En deze week nog lager. Met nu 2 kilo Jumbo Zeeuwse mosselen. 1 kilo plus 1 gratis. Dat is de ja van Jumbo.
7: This on the beach.

0: Ja, sommige vakanties die blijven hangen, maar niet om de juiste reden.
1: Nee, ja, nee. Ik heb één horrorvakantie. We zijn zelfs niet op vakantie geraakt. Als met een man en ik elkaar denk ik een jaar of zo kenden, gingen we met de motto. Hij had toen een motto gepakt en gezakt met de tent naar vrienden in Frankrijk. En we hebben op de ring, de Quatre Bras d'Arto, de ring in Brussel, een klapband gekregen. Dus we zijn helemaal onderuit gegaan. Echt motto per totaal. Whiplash dingen. Echt. Het is horror.
0: En in het ziekenhuis?
1: Ja, en in het ziekenhuis beland. In het ziekenhuis beland en dan ontslagen uit het ziekenhuis. En dan bij mijn zus gaan liggen. Want ja, mijn man die was een beetje verlamd van de klap, van de impact van het vallen. En die heeft ons dan gewoon verzorgd. En als we dan terug aangesterkt waren, zijn we terug naar huis gegaan.
0: Maar zeg.
1: Ja, echt.
0: En is er ooit nog een motto in huis gekomen?
1: Nee, eigenlijk niet. Ja, mijn man heeft wel nog met de motto gereden van vrienden. Maar ja, dan hadden we een huis gekocht en dan was er nooit budget om dan een nieuwe motto te kopen. En, maar ik reed sowieso niet zelf. Ik zat altijd achterop.
0: Ja, dan heb je eigenlijk nog een beetje geluk gehad.
1: We hebben superveel geluk gehad. Ja. Echt super, super, super veel geluk. Dat er niemand over ons is gereden bijvoorbeeld. Want we zijn over kop gegaan, onderuit gegleden. Ik ben twee rijstroken verder tegen de berm terechtgekomen. Dus dat er niemand over ons gereden heeft. Dat is echt waanzin.
0: Ik dacht zo, ze is ooit in een hotel terechtgekomen met een beetje een vuil bed. Maar dit,
1: nee, dit is echt horror. Ja, kijk.
0: Oké, maar eind goed, al goed. Niet meer met de motto op reis. Hoe gaan jullie tegenwoordig dan op reis? Met de auto of eerder het vliegtuig?
1: Beide. Ja, beide eigenlijk.
0: Het wisselt af.
1: Ja, nu van de jaar is met de auto. De toekei is niet zo ver. Maar...
0: Oké, en is het dan de man die achter het stuur kruipt?
1: Ja. Ja, maar ik vind dat ook wel gewoon.
0: Dat hij maar voorzichtig is.
1: Ja.

0: We zijn ondertussen al bijna een uurtje aan het genieten van de leuke reisverhalen van Innie Massé. Zelfs die mindere, ja, die was nog wel heel heftig. Zometeen gaan we eens kijken in jouw koffer. Mm-hmm. Ben jij een stresskip als het op inpakken aankomt? Of?
1: Nee, ik begin er meestal wel te laat aan. Dus dat is wel stress of zo, maar nee.
0: Ben jij zo iemand die nachtje door inpakt? Want dat heb ik altijd.
1: Ah, ja, oké, ik ook.
0: En een reistip, maar ik heb het jou eigenlijk daarnet al even off-air gevraagd. Mm-hmm. En ik vind het een geweldige reistip, maar die mag je straks met iedereen delen.
1: Ja.
2: This on the beach. Good times. Great music.

0: De magie is gearriveerd in Brussel. Harry Potter The Exhibition is nu open in Brussels Expo voor een gelimiteerde tijd. Koop nu je tickets via harrypotterexhibition.com. Samen met het Nieuwsblad en VTM.
1: Wij houden van meubelen. Van interieurs die kloppen. Van comfort dat blijft. Maar ook van slimme keuzes tijdens de solden. Van die zetel waar je al even aan denkt. Nu met soldenvoordeel. Van die tafel die perfect past aan een aangepaste prijs. Van die boxspring waar je van droomt, die nu dichterbij komt. Cova, mijn stijl van wonen. Juli is soldenmaand. Italian style en Belgian comfort. Met extra voordeel en dit de hele maand lang. Ontdek de solden in onze winkel en op cova.be. Dit is
2: jou. Straks doen we een koffercheck bij Inimacé en ook die geweldige reistip die ze nog gaat meegeven. Maar eerst het nieuws, dat krijg je van Lore Bruising.
3: Goedemiddag. Extra geboorteverlof voor ouders. Er komen extra plaatsen in onze woonzorgcentra en in de Tour begint straks de 14e rit. Ouders kunnen extra verlof opnemen na de geboorte van hun kind. Het gaat om 5 dagen per kind die je afzonderlijk of in 1 keer kan opnemen in het jaar na de bevalling. Ze komen bovenop de bestaande verloven. Dat heeft de federale regering afgelopen nacht beslist. Het gaat om het zogenaamde familiekrediet en is vooral bedoeld voor vaders, zegt minister van Sociale Zaken Frank van den Broeke.
4: Het is zo belangrijk dat jonge vaders de kans krijgen om bij hun pasgeboren kind te zijn. Ook die moeder wat te helpen en de taken niet alleen bij de moeder te laten. Ik denk dat jonge vaders dat meer en meer zelf graag zo doen. En dus inderdaad, die 5 extra dagen die worden eerst aangeboden aan de vader.
3: Maar moeders kunnen dat verlof dus ook opnemen. De regering maakt er zo'n 40 miljoen euro voor vrij. De Vlaamse regering wil meer dan 3.300 extra plaatsen creëren in onze woonzorgcentra. Ze trekt er meer dan 40 miljoen euro voor uit. Bijna 700 extra plaatsen zijn voorzien in kort verblijf, zegt Vlaams minister van Welzijn Caroline Genet.
5: De meeste mensen, ook voor een oude dag, is de droom: laat ik zo lang mogelijk thuis blijven, dicht in de buurt, bij familie, bij vrienden. En dan kan kort verblijf soms echt nodig zijn om als iemand van een ziekenhuis ontslagen wordt of de mantelzorger zit er even door, om kort ergens opgenomen te worden als er die extra zorg nodig is.
3: Daarnaast zijn woonzorgcentra nu zeker dat ze bijvoorbeeld in de zomer jobstudenten kunnen inzetten. Tot nu moest die steun elk jaar opnieuw goedgekeurd worden. De VS heeft zijn aanvallen op Iran voltooid. Dat zegt het Amerikaanse leger na 7 nachten op rij vol aanvallen. Vooral op legerbasissen en wapenopslagplaatsen. Daarbij zouden zeker 3 doden zijn gevallen. Iran reageerde met tegenaanvallen op Amerikaanse legerdoelen in verschillende golfstaten, zoals Jordanië en Kuwait. En in de Ronde van Frankrijk beginnen de renners aan een pittig weekend. De 14e rit gaat vandaag door de Vogezen, een goede 155 kilometer, met onderweg 3 beklimmingen van eerste en 1 van 2e categorie. Onze man in de Tour, Maxime Goethals.
6: De eerste dag van een loodzwaar tweeluik. Een heel zwaar weekend. Vooral de Col du Haak helemaal op het einde. 11 kilometer lang met een paar loeisteile kilometers daarin die rond de 10% bengelen. De finish is wel vlak, maar alles zal wel beslist worden op die Col du Haak. Dus een eerste echte test opnieuw in die tweede week voor de klassementsmannen. Benieuwd waar Remco Evenepoel kan uitkomen.
3: Tadej Pogacar vertrekt in de gele leiderstrui met meer dan 3,5 minuut voorsprong op de Deen Jonas Vingegaard en ruim 4 minuten op Remco Evenepoel. Vanmiddag wisselend bewolkt en kans op wat regen bij 24 graden. Vanavond en vannacht klaart het op. Morgen eerst grijs, later komt de zon erdoor bij 24 graden. Maandag en de volgende dagen wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft meestal droog en we halen rond 23 graden.
2: 3 plaatsen waar je meer dan 5 minuten verliest. Richting kust op de E40 tussen Gent en 60 en Nevelen. Daar is een ongeval gebeurd en schuif je 38 minuten aan. Op de Antwerpse ring richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel 9 minuten. En op de Brusselse ring op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem 5 minuutjes.
7: Joe Paradise Beach.
8: Tess on the beach.
7: Met Inimacé.

0: Koffercheck.
1: Ja, ik wil jou een beetje beter leren kennen aan de hand hoe jij inpakt. Ik veronderstel dat jij dat zelf doet, dat je dat niet laat doen.
2: Nee, ik pak zelf in.
1: En voor heel het gezin of enkel voor jou?
2: Voor mezelf en ja, voor mijn man ook meestal wel. Ja. Ja. Allee, zo, ja, ja. Maar mijn kinderen die zijn groot genoeg. Ja. Die moeten zelf
1: kunnen. Ja, maar uw man eigenlijk ook. Hè?
2: Ja, mijn man zeker. Maar hij pakt zowel zelf zijn t-shirt niet in. Maar ik weet dat ik onderbroeken, dit, dat. Alle toiletting is voor ons beiden. Ja, dat doe ik wel.
1: Als mijn man dat klaar ligt, ga eerlijk zijn, ik leg er altijd nog extra dingen bij. Ik vind dat hij altijd veel te weinig meepakt.
2: Ah ja, mijn man ook. Echt. Ja. Travel light is die zijn motto, maar die heeft veel te weinig bij altijd.
1: Ja, ja. Niet oké, hè?
2: Nee, dat is niet oké.
1: Dus wij vullen aan, hè?
2: Ja, voilà.
1: Want ik heb hier al een paar mannen op bezoek gehad en die zijn van mening van één outfit per dag.
2: Ah ja, oké.
1: Maar de vrouwen staan daar toch lichtjes anders in? Hoe zit het bij jou?
2: Ja, ik ben ook wel van travel light en zo. Hè. Dus
1: toch?
2: Ik vind dat ik super, super, super veel meeneem. Maar ik wil wel s'avonds echt zo een mooi kleedje kunnen aan of zo. Dus ik pak wel, ik heb wel genoeg bij.
1: Ja. Oké. Okay. Ja. Je zegt, ik stel het altijd uit.
2: Ja.
1: Is dat omdat je er een beetje tegenop ziet?
2: Ja, goh, ik vind het wel gedoe. Ja. Het vertrekken is altijd gedoe, vind ik. En dan zo wat stress en je wilt nog dit en nog dat en dat moet nog in orde. En dat en dat en dat.
1: Ja. En is dat ook met het uitpakken? Dat vind ik het ergste. Zo die stapels was.
2: Ah ja, die stapels. Maar ik ben daar dan heel relaxed. Ik dan, soms kan mijn valies daar echt nog 2 dagen staan en dan begin ik dat dan pas uit te zien.
1: Is dat waar?
2: Ja, daar kan ik echt, mee om. Daar kan ik echt over stappen zelfs, als het daar ligt. Dan denk je, ja, het zal wel.
1: Nou, goed. Maar, ja. Zeg, en, heb je stress als je moet inpakken dat je denkt van, oh, ik mag niks vergeten? Ben je misschien ooit al eens iets belangrijk vergeten?
2: Ja, belangrijk, belangrijk niet. Alleen voor mij wel belangrijk. Ik ben ooit, ik slaap altijd met oorstoppen.
1: Ja. Ja,
2: ik kan niet slapen zonder oorstoppen en ik had geen oorstoppen bij. En dat is echt even dan mijn stress. Dan is het echt daar ter plekke, een supermarkt of een apotheek vinden. Ik moet oorstoppen hebben.
1: En waarom? Is dat voor het gesnurk?
2: Voor het gesnurk van mijn man, maar ook gewoon voor mezelf. Ik klok dan helemaal in of zo. En ik hou van die stilte om in te klokken. En ik ben dat zo gewoon. Ik doe dat al 20, 25 jaar. Ik kan niet meer slapen zonder oorstoppen.
1: Oké. Okay.
2: Ja.
1: En je bent er ooit mee gestart omdat het gewoon moeilijk was om te slapen?
2: Of? Ja, om gewoon zo dat gevoel van in te klokken of zo.
1: Ja. Oké, okay, moest ik in jouw reiskoffer kijken? Zouden er dingen zijn die ik raar zou vinden? Waarvan ik denk, huh, waarom pak je dat nu mee?
2: Denk het niet. Denk het niet. Ik weet het niet.
1: Fashion no-go's of dingen waarvan je zegt van, oh, maar als ik dat mee heb op vakantie, daar voel ik mij echt tip-top in, het omgekeerde dan?
2: Fashion no-go's heb ik niet, denk ik. Maar ik zorg altijd er wel voor dat ik zo iets, zo lange jurken, zo. En zo vloeiende stof, zo iets dat niet kan verkreukelen of niet. Zo, daar voel ik me s'avonds altijd wel zo heel lekker in.
1: Okay, en zijn er ook dingen die je meesmokkelt van op de vakantie mee naar huis?
2: Smokkelen niet echt, nee. Nee, dat heb ik nog nooit gedaan. Jij wel, ik zie dat niet op.
1: Nee. Ja, misschien dingen die ik heb aangekocht. Ik denk,
2: ah, ik ook aangekocht. Wij kopen overal waar wij gaan, kopen wij 1 magneet. Ja, en onze kinderen gaan die apart zonder ons, die moeten 1 magneet kopen. En dan hangen we dat op de berging, op de frigo in de berging.
1: Ah ja.
2: En dus die hangt vol magneten.
1: En de magneet zegt wel iets over de locatie waar je op is.
2: Ja.
1: Oké, dat is wel tof.
2: Dat is leuk, hè?
1: Ja, en hoeveel hangen er daar al op die...
2: Ja, superveel. Ja, echt superveel. Ja. Want als we naar het Atomium in Brussel gaan bezoeken, moeten we ook een magneet kopen. Dus je moet echt, waar je gaat, moet je een magneet.
1: Oké, dus nu je volgende vakantie, waar was het? In Frankrijk?
2: In Le Touquet.
1: Ja. Dan komt daar er een magneet mee.
2: Ja. Onze Felix die is zelfs, die ging naar Ieper op schoolreis. En die jongen heeft daar met weinig zakgeld dat hij mee had, ook echt een magneet gekocht. Dus we hebben dat zit echt in ons systeem. We kopen een magneet.
1: Je bent vandaag ook een beetje op vakantie hier.
2: Ja. Je moet een Joe-magneet hebben. Hebben jullie dat?
1: We gaan daarvoor zorgen. Tess on the beach.

0: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 15% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 euro. Lidl, dat kan tellen.
1: Deze radiospot is voor u.
2: Absoluut.
1: Jij die 's morgens onder een ijskoude douche moet springen om een beetje wakker te worden.
2: En dan nog slaapdronken aan het werk waggelt.
1: Jij die sloten gitzwarte koffie moet drinken.
2: En tussendoor nog wat energiedrank voor extra cafeïne.
1: Want oh, wat hebben wij weer slecht geslapen.
2: Hoe kan dat nu?
1: Zal je zeggen?
2: Zeg,
1: het is bedtijd. Tijd voor een Sleep Life bed.
3: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Solde op bedbodems, matrassen, dekbedden, kussens en bedtextiel. Sleep Life. Sleep Life.
4: Van 18 tot 20 juli krijg je bij Brico Brico City
5: en Brico Planet
4: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
5: 20% korting op alles.
4: En zelfs 25% voor B-plus leden.
5: Want zelfgemaakt
4: is slim bespaard.
5: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
6: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
7: Joehoe!
8: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
9: Het zijn solden bij Maasmechelen Village met kortingen tot 70%. En dit weekend late night shopping tot 9 uur. Als je dan niet uitgeshopt geraakt, weet ik het ook niet.
10: Deze week kom je bij Spar voor...
11: Amai, 2 plus 1 gratis op bessen en frambozen.
10: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
11: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
10: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
12: Dit is Tess on the Beach met Inima C.

0: vakantiemenu.
1: Ja, hier mag jij mij gewoon een beetje aanvullen. Mm-hmm. Het eerste wat ik doe als ik op mijn vakantiebestemming ben, is...
2: Een koffie drinken.
1: Altijd?
2: Altijd. Ja, als het gaat, als het kan en lukt, dan ja, een koffie drinken. Ja.
1: Ah ja, en hoe moet die dan geprepareerd zijn?
2: Gewoon een grote zwarte.
1: Ja. Ah ja.
2: Zo'n beetje direct voelen, hoe zit dat hier met de koffie? Wat is de vibe hier?
1: Met een koekje bij?
2: Nee, ja, je moet geen koekje bij zelfs. Gewoon een koffie is goed. Ja.
1: De beste cocktail is...
2: Beste cocktail, Dark and Stormy.
1: En wat is dat? Dat is met rum, zeg.
2: Rum en limoen en gemberbier en super lekker.
1: Ah, dat is wel heel speciaal, want ik drink heel graag gemberbier.
2: Ja,
1: eigenlijk alles
2: super
1: wat
2: lekker.
1: Rum, misschien iets minder, maar dat heb ik nog nooit.
2: Ja,
1: gedronken.
2: Dat is echt super.
1: Dat is een beetje caipirinha-achtig.
2: Nee. Dat weet ik niet goed wat caipirinha is.
1: Michael,
2: lekker.
1: Ja, dat is ook goed, ja. Mijn favoriete ijsjesmaak is...
2: Mokka.
1: Oké, okay. Als ik mezelf in zwemkledij zie, dan denk ik...
2: Dat mag allemaal nog zijn.
1: Goed, hè?
2: Zoiets, ja,
1: dat is waar. Ben jij zo iemand die comfortabel rond een zwembad loopt waar andere mensen liggen?
2: Ja, toch wel.
1: Nou,
2: ik denk, zwaar. Daar zijn we te oud voor geworden om daar ons nog zorgen over te maken, denk ik.
1: Ja, hè, dat is wel. Met ouder te worden, wordt het eigenlijk beter.
2: Ja.
1: Het beste vakantiegerechtje is...
2: Alles met look, aioli. Die geur, en dat is echt instant vakantie voor mij.
1: Oké, maar als je niet zit in het vliegtuig als we terugvliegen dan.
2: Ja.
1: Mijn guilty pleasure op vakantie is...
2: Guilty pleasure? Heb ik dat niet, denk ik.
1: Nee?
2: Nee. Moet ik iets aan? Ik weet het niet. Wat is je guilty pleasure?
1: Goh, als ik mij echt zal laten gaan, dan is dat misschien toch wel... Maar ja, dat zit dan ook wel in... misschien een massageke. Dat is wel een guilty pleasure.
2: Ah, ja,
1: of,
2: okay.
1: Of een flesje champagne aan het zwembad laten komen.
2: Ja, dat heb ik er ook. Ja. Gewoon strandbar en dan gewoon echt in een ijsemmer. Echt heel luxueus champagne bestellen met allemaal hapjes. Ja, dat is wel echt. Ja, oké. Okay.
1: Ik kan mij op vakantie ergeren aan mensen die...
2: Die geen geduld hebben en zo willen voorsteken.
1: Ah, dat was vorige week ook de ergernis. Ja. Vooral een buffet. Ja, Joris Hessels die zei van... Als ze mij een buffet voorbij steken, ik spreek ze erop aan. Hè.
2: Ja, dat vind ik echt niet oké. Okay.
1: Het beste souvenir buiten de magneten dat ik ooit van vakantie heb meegenomen is...
2: Ja, ik heb het thuis hangen van Lanzarote. Er is een bepaalde architect die zo heel die sfeer op dat eiland bepaald heeft. César Manrique.
1: Ja.
2: En die heeft een reproductie van een kunstwerk dat hij gemaakt heeft. Heeft met een man stiekem daar voor mij gekocht. En ja, ik heb dat thuis gekregen. Dat is echt zo'n groot, jaren 70, bruin-oranje, prachtig kunstwerk.
1: Oh, ja. Ik zou het eigenlijk heel graag willen zien.
2: Ja.
1: Afdingen op de prijs op vakantie. Dat vind ik...
2: Ik kan dat niet goed, dus ik doe dat niet. Ja.
1: De mooiste zonsondergang die ik ooit heb gezien.
2: Turkije. Ja, maar wat nog mooier was in Turkije... wij hadden een huisje aan het strand in een heel petit klein dorpje. En op een bepaald moment valt de elektriciteit uit. En alle lichten gingen uit in dat dorp. Maar het was alsof de hemel echt ineens zo aangestoken werd. Ik zag heel de Melkweg precies. Als ik daarover babbel, dan komt mijn haar nog allemaal recht. Dat is echt bijna een soort godservaring geweest. Ik vond dat zo ongelooflijk magisch. En zo... Ja, kijk, mijn haar komt terecht.
1: Mooi.
2: Ja.
1: Zeg, ik heb zo meteen nog wel een deeltje vakantiemenu voor jou. Maar eerst gaan we eens kijken op de baan hoe het daar gesteld is. Alleen wil mijn computer nu een update doen. Wacht, hè. Snoes update. Voilà. Er staan vier plaatsen waar je meer dan 5 minuten verliest. Richting kust op de E40 tussen Gent en 60 en Nevelen. Daar is een ongeval gebeurd en schuif je ondertussen 55 minuten aan. Op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen Zuid en de Kennedy-tunnel 8 minuten. Richting Antwerpen op de E313 tussen Ranst en Antwerpen Oost 6 minuten. En op de E17 tussen Zwijndrecht en Antwerpen West 5 minuutjes. Joe Paradise
0: Beach. 6 on the beach.
3: Met

0: vakantiemenu.
1: Ja, Innie, je wordt hier aangesproken door jong en oud. Hè. Dat is, jij pakt een heel breed publiek.
2: Ja, blijkbaar, ja.
1: In welke jongerenreeks heb je meegedaan?
2: Buk, Go Go Go. Nu Hawa en Adam. Zijn we ook tweede seizoen trouwens van aan het opnemen. Alleen net opgenomen.
1: Ja,
2: Dat zit dus een beetje in alle leeftijdscategorieën.
1: Ja, dat is leuk.
2: Ja, dat is tof. Ja.
1: Zeg, we gaan duiken terug de vakantie in. Het eerste wat jij kookt na zo'n reis, wat is dat?
2: Ja, ik ben wel niet de kok thuis. Mijn man kookt altijd. Dus ik wil dat even voor iedereen duidelijk maken. Maar wij koken meestal niet. Wij gaan dan echt uit eten. Maar liefst van al gewoon frituur en een pak friet. Ja, sorry.
1: Gewoon even Belgisch.
2: Ja, veel mayonaise.
1: Ja. Mijn partner, die kan op vakantie wel eens gek worden van mij als ik...
2: Misschien een beetje te veel semmel, zo, 's morgens. En nog een koffietje en een ditje en een datje. En het duurt allemaal te lang en hij wil vertrekken. En blablabla. En dan,
1: Mijn ideale vakantieoutfit, dat is?
2: Een jurken. Lange jurken of zo, kleedjes. Ja, gewoon vrij lekker los.
1: Als mijn vakantie een film was, dan heette die... Ik dacht, dat is nu wel een vraag die ik aan een actrice kan stellen.
2: Doe nog eens.
1: Als mijn vakantie een film was, dan heette die...
2: Golden Hour.
1: Ah.
2: Doe iets.
1: Mooi. Ja. Een hele dag op een strandstoel liggen, dat vind ik...
2: Nee, dat gaat niet. Te veel ADHD, sorry.
1: Is dat waar?
2: Ja, dat gaat niet. Ja,
1: dan kun je niet...
2: Allee, los van ADHD, ik wil zien en ik wil wel even op een strandstoel liggen, maar niet de hele dag.
1: Oké, en dan plan je uitstapjes? Of?
2: Ja, wat wandelen en wat daar en wat daar en een hapje eten en zo. Maar...
1: Ja. Oké. Mijn schermtijd op vakantie is?
2: Heel weinig.
1: Ja,
2: echt heel weinig.
1: Gaat de gsm soms gewoon de kluis in?
2: Nee, dat niet. Maar echt weinig wel. Ja, ik wil zo niet de hele tijd aan dat scherm zitten, terwijl dat je ergens... Hè.
1: En lees je nog de krant elke dag?
2: Nee, totaal niet. Echt totaal niet. Nee.
1: Even gewoon weg.
2: Ja, even echt weg. Ja.
1: Oké. De beste vakantieraad die ik iemand zou kunnen geven is...
2: Wat moet ik zeggen? Ik weet niet, gewoon genieten. Of volg je gevoel, of volg je neus. Zeg ja tegen dingen waar je anders nooit ja zou tegen zeggen.
1: Ja.
2: Volg het avontuur of zo. Ik weet niet.
1: Ja. Okay. Jouw ultieme zomerhit is...
2: Ja, ultiem. Ik heb geen echte ultieme zomerhit. Ja, alles wat met reggae te maken heeft, geeft mij instant een zomergevoel. Dus ik heb een nummer gekozen. Het is geen reggae, hè? Nee, het is een ander nummer dat ik gekozen heb. Sorry. Wat was het nu weer?
1: Ik ga eens pissen.
2: Sorry, help mij. Ja.
1: Jerusalem heb je gekozen. Ah, maar je zou nu liever iets met reggae hebben, of wat?
2: Ja. Ik had nog een ander nummertje, Jerusalem. Een reggae-nummer. Maar dat is ook
1: En wat was het reggae-nummer?
2: Alpha Blondie is dat. Jerusalem. Dat is ook instant vakantie. Maar dat nummer wat we nu gaan horen, veronderstel ik dat. Ja, dat is ook wel instant vakantie. Ja.
1: Oké, dan gaan we daar een beetje van.
3: Good times, great music. This on the beat.

0: Joe Paradise Beach. Dat is het grootste ijssalon op het strand met de allerbeste artiesten. Terwijl jij geniet van een heerlijk ijsje, zorgen wij voor de strafste optredens. Met nu vrijdag, live at the beach, Belle Perez. Joe Paradise Beach. Nog tot met 9 augustus op het strand van Westende.
1: Attention luisteraars, het vocabulaire van VTM Go wordt vanaf 20 juli drastiekement uitgebreid. Dus hier alvast een paar eerste woordjes. Chasse patate, dat is Tom Bonen die plat op zijn buik in het zwembad valt. Bidon collé, dat is Ruben van Gucht die zijn fles wijn niet meer wil afgeven. Congé payé, dat zijn wij die...
2: Mark, wat heeft dat met koers te maken, jong?
1: Koers? Hoe koers?
2: Ah wel, congé payé, vanaf 20 juli dagelijks live op VTM Go.
3: VTM, kleurt je dag. Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot 150 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live Happy.
4: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op trostomaten.
5: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
7: Hoor je dat? Dat is het plezier van lekker eten. Euro Premium Hondenvoeding. Vraag ernaar in jouw dierenspeciaalzaak.
8: Wij houden van meubelen, van interieurs die kloppen, van comfort dat blijft. Maar ook van slimme keuzes tijdens de solde. Van die zetel waar je al even aan denkt, nu met soldevoordeel. Van die tafel die perfect past aan een aangepaste prijs. Van die boxspring waar je van droomt, die nu dichterbij komt. Cova, mijn stijl van wonen. Juli is soldemaand. Italian style en Belgian comfort. Met extra voordeel en dit de hele maand lang. Ontdek de solde in onze winkel en op cova.be.

0: De Droomreis.
1: Alain Klaas krijgt er hier serieus van langs. Hij heeft blijkbaar deze ochtend op de radio verteld dat het zonnetje hier schijnt aan de kust. Maar nee. En mensen zijn speciaal naar de kust gekomen voor de zon. Ja, Alain, hij is hier nog altijd bij ons in de studio, maar de zon die is nergens te bespeuren, hè?
2: Nee. Daar straks was een klein zonnetje, maar ja, het is verdwenen.
1: Ja, dat zal wel. Zeg Innie,
3: ja.
1: Jouw mooiste reis die je ooit hebt gemaakt. Ik veronderstel dat daar wel zon was.
3: Daar was heel veel zon. Ja, mooiste reis. Het is gewoon een reis waar ik super mooie, warme herinneringen aan heb. Dat was onze huwelijksreis naar La Gomera. Dat is een heel klein eilandje, een Canarisch eiland, als ik het mij goed herinner.
1: Ik vermoed van wel. Ik heb ooit een dag uitstap naar daar gemaakt.
3: Ja, en dat was, dat is gewoon, dat is heel klein. Dat is supermooi. Midden hebben we een groot nationaal park. Dus je hebt daar en de natuur en de zee. En dat was nog heel ruw. Zo, niet toeristisch. Niet, er waren zo naaktstrandjes met hippies. En ja, heerlijk. Ik vond dat zo leuk. Ja.
1: En ben je op het naaktstrand beland?
3: Ja. En ik zal u zelfs iets vertellen. Ik hoop dat mijn man het niet erg vindt dat ik het vertel. De eerste dag zijn wij in slaap gevallen op dat naaktstrand. En mijn man op zijn buik. En die zijn poep was echt levend. Want mijn man is zo'n heel, heeft een heel bruine huid. Die wordt heel bruin. Maar die poep ziet natuurlijk heel weinig zon. En die was echt zo verbrand.
1: Oh, dat is wel een
3: zo
1: lastige plek.
3: Zo verbrand. En dat is ook niet zo fijn als je op huwelijksreis bent.
1: Nee, dat krijg je poep.
3: Maar het is goed gekomen. Het is goed gekomen. Maar hij heeft echt afgezien. Ja.
1: Ja, dat is geen leuke plek.
3: Nee.
1: Zeg, zijn er zo nog plekken die nog op jouw bucketlist staan? Iets dat je zegt, dat zou ik echt nog
3: ik
1: wel
3: naartoe willen. Ik zou heel graag eens naar IJsland gaan. Ik weet niet waar, maar als ik daar foto's van zie, dan kan ik zo echt... dan begint er iets te trillen in mijn systeem. Ik gewoon energetisch. Ik vind dat zo'n fascinerend land. Dat triggert mij. Dus ik wil daar heel graag eens naartoe.
1: Ja. Oké. Of je kan ook naar Westende komen. Het voelt even koud aan.
3: Ja. Tess on the beach.

0: Q bij ons hier on the beach, nog altijd in Imacé.
1: Ja.
0: Innie, we gaan bijna afscheid nemen, maar eerst wil ik van jou nog een ultieme zomertip. Iets dat je iedereen zou aanraden.
1: Ik zou iedereen aanraden om een boottocht te boeken bij Cadeau de Lesco. Het is toevallig van mijn man. Het is een beetje sluikse, slinkse reclame. Ja, dat is op de Schelde. We hebben een vintage mahoniehouten salonboot.
2: Heel mooi. Ik ben al gaan kijken natuurlijk.
1: Ja, het is echt prachtig. En mijn man is kapitein en die doet rondvaarten op de Schelde. Maar ook op de ponton kan je een private dinner doen. Je kan een feestje geven. Je kan check it out. Cadeau de Lesco. Okay. En Esco is het Franse woord voor Schelde. Zo gaan de mensen dan horen.
0: Oké. ESCAUT.
1: Ja.
0: Voilà, voor alle duidelijkheid.
1: Ja.
0: Zeg, niet om af te sluiten, vul nog even mijn zin aan. De zomer van 2026 is voor mij pas geslaagd als...
1: als ons klein ander 70s bootje in het water geraakt.
0: Ah.
1: We hebben echt een keitof, zo'n jaren 70 glastron speedbootje gekocht.
0: Ja?
1: En er is van alles verkeerd met een carburateur en met dit allemaal. En we hebben nu al echt twee hittegolven gehad en we zijn nog altijd niet met dat bootje op het water gegaan.
0: En is dat dan uw man dat daar zelf aan zit te sleutelen?
1: Ja.
0: Dat is misschien het probleem.
1: Dat is geen probleem. Dus ja, dan gaat het helemaal geslaagd. En dan graag ook nog één hittegolf met dat bootje dan graag, alsjeblieft.
0: Heerlijk, ja. We waren aan het klagen de afgelopen dagen dat het iets te warm was, maar het mag toch terug een paar graadjes omhoog.
1: Heerlijk zo warm, ja, heerlijk.
0: Ik ook, ik sluit mij aan bij u. Dank je wel voor de leuke zomerse babbel en geniet van uw vakantie.
1: Dank u.
3: Dit is Tess on the Beach. Good times, great music.

0: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 15% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 €. Lidl, dat kan tellen.
1: Wij houden van meubelen, van interieurs die kloppen, van comfort dat blijft. Maar ook van slimme keuzes tijdens de solden. Van die zetel waar je al even aan denkt, nu met soldevoordeel. Van die tafel die perfect past aan een aangepaste prijs. Van die boxspring waar je van droomt, die nu dichterbij komt. Cova, mijn stijl van wonen. Juli is soldemaand. Italian style en Belgian comfort. Met extra voordeel en dit de hele maand lang. Ontdek de solden in onze winkel en op cova.be. Dit is
2: jou. Een hele goede middag. Na zo'n leuke babbel tussen Tess en Innie Massé trekken wij die zomerse sfeer gewoon door met de ideale soundtrack voor jouw zaterdagnamiddag. Cluzo en dans komt eraan. Eerst nieuws van 2 uur en dat krijg je van Lore Brijsink.
3: Goedemiddag. Het VBO noemt de aangepaste werktijd historisch. Alle aanvallen op Iran zijn voltooid voor de VS en de 14e rit in de Tour is gestart. Werkgeversorganisatie VBO noemt de aanpassing van de werktijd een mijlpaal voor de Belgische arbeidsmarkt. De federale regering bereikte daar vannacht een akkoord over. Werkuren worden zo niet meer per week, maar per jaar gerekend. Historisch, zegt Pieter Timmermans van het VBO.
4: Er zijn perioden in het jaar dat je wat meer kan werken en een andere periode wat minder kan werken en toch behoud je elke maand jezelfde loon. In andere situaties word je op tijdelijke werkloosheid gestuurd, dan valt je inkomen terug op 70% van je laatste loon. Nu valt dat weg, is dat niet mogelijk. Dus ja, ik denk dat dat een mijlpaal is in ons arbeidsrecht.
3: Ook Unizo reageert tevreden. Het waarschuwt wel dat de nieuwe maatregel niet mag leiden tot verplichte premies voor de werkgever. De VS heeft zijn aanvallen op Iran voltooid, dat zegt het Amerikaanse leger. Na 7 nachten op rij vol aanvallen, vooral op legerbasissen en wapenopslagplaatsen. Daarbij zouden zeker 3 doden zijn gevallen. Iran reageerde met tegenaanvallen op Amerikaanse legerdoelen in verschillende golfstaten zoals Jordanië en Kuwait. En in de Ronde van Frankrijk zijn de renners zo'n 30 minuten geleden begonnen aan de 14e rit. Die telt zo'n 155 kilometer met onderweg 4 zware beklimmingen. Remco Evenepoel verwacht veel strijd.
5: Mooie etappe vandaag, heel lastige slotklim, dus het zal moeten klaar zijn. Ik heb alles eens gestudeerd voor deze etappe, ik heb hem komen verkennen. Dus normaal gezien weet ik wel wat er op ons afkomt. En momenteel alles goed, goed gevoel in de benen. Herstel verloopt nog altijd vlot, dus hopelijk wordt het een mooie dag.
3: Onze landgenoot Ramses de Bruyne is niet gestart. Hij moest opgeven door ziekte. Vanmiddag wisselend bewolkt en kans op wat regen bij 24 graden. Vanavond en vannacht klaart het op. Morgen eerst grijs. Later komt de zon erdoor bij 24 graden. Maandag en de volgende dagen wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft meestal droog en we halen rond 23 graden.
2: 2 minuten over 2 en 6 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Ik begin met de langste file en die vind je op de Antwerpse ring richting Gent. Tussen Berchem en de Kennedy-tunnel komen er 10 minuten bij. Op de E40 richting de kust moet je aanschuiven tussen Zwijnaarden en Drongen. 7 minuten extra en tussen Drongen en Nevelen 5 minuten erbij. Richting Antwerpen op de E313 schuif je aan tussen Randst en Bommelgem. Daar moet je 6 minuten bij tellen. Op de Brusselse buitenring gaat het traag tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. 6 minuten extra. En tot slot vind je ook nog een file op de ring rond Gent richting Mariakerke tussen Flanders Expo Gent en tussen Gent Watersportbaan. Reken daar ook 6 minuten bij. Sta je toch nog op een andere plaats in de file, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
6: Joe Paradise Beach. Met Anne Paulissen.

0: Ze hebben zelf recent al staan dansen en zingen in het OLT Rivierenhof. Maar Koen en Chris stellen natuurlijk ook al af naar Suikerrock, het Rijversfestival en Maanrock. Cluzo en dans.
1: Joe Paradise Beach.
0: Fijne zaterdagnamiddag en welkom bij Joe natuurlijk. Of je hier nu bent op ons terras, of je bent gewoon onderweg richting vakantie, of je bent gewoon thuis, dat kan natuurlijk ook allemaal. We gaan er samen een hele leuke namiddag van maken tot 6 uur. Met veel zomerse muziek. Het is hier nodig aan de zee, als ik eerlijk ben, want hier staat heel veel wind. Het is behoorlijk bewolkt, dus we gaan ons moeten opwarmen aan de muziek. En je hebt dit uur natuurlijk ook iets te zeggen over de playlist, want straks mag er opnieuw muzikaal gebatteld worden. Dat zal ik straks allemaal uitleggen. Eerst zorgt Alex Warren voor een liefdevolle droom, maar ook nog eerst Jamie Clay.
1: Joe Summer. Good times, great music.

Het nummer is eigenlijk één grote liefdesbrief aan zijn vrouw Alex Warren en Fever Dream. En hier in Westende worden alle dromen gewoon werkelijkheid. Alles is hier om een heerlijke namiddag te beleven. We hebben lekkere koffie, de beste ijsjes en ook een groot terras. En de muzikale sfeer die blijft ook tip-top. Zeker met Rod Stewart die erbij komt.

0: Kijk eens aan, de zon begint er toch stilaan door te komen hier aan het strand in Westende. Heerlijk is dat. En dan gaat ze waarschijnlijk nog iets meer stralen zometeen met dank aan R.E.M.
1: Joe Gold presenteert... ABBA Forever.
2: Ronnie Monsuze duikt samen met jou in de fascinerende geschiedenis van de grootste popgroep aller tijden. ABBA Forever.
1: Met Ronnie Monsuze. Beluister ABBA Forever en alle andere Forever-reeksen. Nu op joegold.be of in je favoriete podcast-app.
3: Wat was dat?
4: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je MyDeLijze-app of op delijze.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
3: Flashy.
4: Voorwaarden op delijze.be/superplus. DeLijze. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste DeLijze-winkels gewoon open.
5: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
6: Even opfrissen? Dat doe je deze zomer met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, Nivea Deo, 2 plus 2, gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Nu bij Zelfbouwmarkt, mooie terrastegels om te leggen. En om achteraf een terrasknop te doen. Nu tot 50% korting op tegels. Kijk op zelfbouwmarkt.be.

Als je graag inspraak hebt in de playlist hier bij mij, dan moet je vooral aandachtig luisteren, want je moet je gsm in de buurt houden voor de muzikale Joe Summer Battle. Ik heb jouw hulp dus nodig, want ik ga elk uur twee zomerhits tegenover elkaar zetten in de muzikale arena. En het concept is eigenlijk heel simpel. Jij kiest de winnaar en die hoor je dan straks helemaal net voor drie uur. Waar heb jij zin in zometeen? Misschien wel in deze. Reggie, Where Did You Go, My Summer Love is een hele leuke optie. Maar dit is ook wel niet mis. Past ook heel erg goed bij deze zaterdagnamiddag, bij wat je ook aan het uitspoken bent. Ik zou het graag willen weten. Dus jij moet kiezen, zo simpel is het. Welk nummer moet ik dus straks draaien? Stemmen gaat heel makkelijk via de Joe-app. En laat misschien ook weten waarom je net dat ene nummer

0: half drie en vier files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Ik begin met de langste file en die vind je terug op de E40 richting de kust. Tussen Zwijnaarden en Drongen komen er 12 minuten bij en tussen Drongen en Aalter 5 minuten. Op de Antwerpse ring richting Gent zijn er problemen tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Daar moet je 11 minuten bij rekenen. En richting Nederland tussen Antwerpen-Zuid en Borgerhout, daar moet je 6 minuten bij tellen. Sta je toch nog op een andere plaats in de file, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
1: Joe Paradise Beach. Met Anne Paulussen.

Frederik stuurde net een foto door in de Joe-app. Hij is vorige week hier op ons terras terechtgekomen met een lekker ijsje. En heeft toch ook al een beetje heimwee naar Joe Paradise Beach. Ja, niks houdt je tegen om terug te komen natuurlijk. Of als je een beetje in de sfeer wil blijven, gewoon meedoen met onze Joe Summer Battle. Want je weet het, elk uur nemen twee zomerhits tegen elkaar op. En jij beslist dan welke song ik straks nog voor 3 uur draai. En deze Summer Battle, die houden we super zomers. Je kan kiezen tussen deze van Reggie. Of je kan voor dit gaan natuurlijk. Omi en Cheerleader staat op dit moment op 48%. Dat betekent dat Reggie eigenlijk met een voorsprong staat op 52%. Dus wat moet je doen? Stemmen op jouw ultieme zomerhit.

0: zei de vos.
1: Ja, limmes.
0: Zelfs na 140 jaar blijven onze BBQ's hip.
1: Ah ja, met no cap gourget, wajo worstjes en slay samurai.
0: Of dingen, hè, bougie burgers.
1: Dat is passé. Kom, herpak de limmes.
0: Oké.
1: Waarom neemde jij nu nog een burger?
0: Ik moest toch herpakken? Ja! Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
2: Dat is
3: de vos limmes.
4: Van Christopher Nolan.
5: No one could stand between me and home.
4: Deze zomer komt de legende tot leven. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya en Charlize Theron.
6: Let's go!
4: The Odyssey, nu in de bioscoop.

0: Op een zaterdagnamiddag kan er je helemaal niets van de wijs brengen. Integendeel, alles scherp dus voor de uitkomst van onze muzikale battle. Dankjewel trouwens om te stemmen. Ik heb heel wat verschuivingen zien bezig zien en vooral binnenkomen in de Joe-app. We hadden dus dit uur een muzikaal duel tussen Reggie, Where Did My Summer Love Go, en Omi met Cheerleader. Beide zeer leuke nummers en ik ben met beide keuzes even blij. Maar er zijn beslissingen genomen door jullie, door jou. En de beslissende stemmen zorgden ervoor dat we Reggie mogen draaien met Where Did You Go, My Summer Love, met 52% dus. Alle aandacht voor deze heerlijke zomersong.
1: Dit is Joe.
2: Joe Summer. Where did you-

dan is denk ik het enthousiasme en de ambiance sowieso tot bij jou thuis geraakt. Ik heb een bericht gekregen van Cathy de Bare en ze zegt: hey Anne, ik ben op mijn gemak een wijntje aan het drinken terwijl ik aan het puzzelen ben. Dat is een ideale zaterdagnamiddagactiviteit. Ik mis toch al die warmte. Van mij mag het echt wel gewoon terug 30, 32 graden zijn. Ja, er zijn van die mensen die daar echt heel erg van houden. Dit is voor mij ideaal weer. 2021, een beetje zon, maar niet te warm. Dus ik ben meer voor dit team. Maar ze zegt van, misschien kan een liedje van André van Duin wel die warmte naar boven duwen als de zon schijnt. Ah wel, jij vraagt en wij draaien.

Teddy Swims, de man met de warmste stem. Kerstverse papa trouwens, maar ook met liefdesverdriet. Maar hij zet dat om in de allermooiste muziek. We gaan richting 3 uur. Ja, het gaat razendsnel voorbij hier op deze zaterdagnamiddag. We doen dat met Desenchanté. Goedemiddag.

0: weet niet in welke positie jij je op dit moment bevindt, maar Miami Sound Machine gaat je sowieso doen bewegen met Conga zometeen, of je nu wil of niet. Een hele goede middag. Het is 3:00. Het nieuws krijg je nu van Lore Brijsink.
1: Goedemiddag. Het VBO is tevreden over de aanpassing van de werktijd. De brand in Noorwegen is nog niet onder controle. En Raphaël Collignon speelt de finale in Gstaad. Werkgeversorganisatie VBO noemt de aanpassing van de werktijd een mijlpaal voor de Belgische arbeidsmarkt. De federale regering bereikte daar vannacht een akkoord over. Werkuren worden zo niet meer per week, maar per jaar gerekend. Historisch, zegt Pieter Timmermans van het VBO.
2: Er zijn perioden in het jaar dat je wat meer kan werken en een andere periode wat minder kan werken. En toch behoud je elke maand jezelfde loon. In andere situaties word je op tijdelijke werkloosheid gestuurd. Dan valt je inkomen terug op 70% van je laatste loon. Nu valt dat weg, is dat niet mogelijk. Dus ja, ik denk dat dat een mijlpaal is in ons arbeidsrecht.
1: Ook Unizo reageert tevreden. Het waarschuwt wel dat een nieuwe maatregel niet mag leiden tot verplichte premies voor de werkgever. De grote natuurbrand in het zuidwesten van Noorwegen is nog altijd niet onder controle. In totaal zijn meer dan 100 huizen verwoest. 400 mensen zijn geëvacueerd. De hulpdiensten zijn massaal aanwezig. Er worden ook 3 blushelikopters ingezet. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. En tennis. Onze landgenoot Raphaël Collignon heeft zich geplaatst voor de finale op het toernooi van Gstaad. Zijn allereerste finale in zijn carrière. Collignon versloeg een Argentijn in 3 sets. Het werd 1-6, 7-6 en 7-5. In de finale neemt hij het op tegen de Kazak Shevchenko of de Griek Tsitsipas. Vanmiddag wisselend bewolkt en kans op wat regen bij 24 graden. Vanavond en vannacht klaart het op. Morgen eerst grijs. Later komt de zon erdoor bij 24 graden. Maandag en de volgende dagen wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft meestal droog en we halen rond 23 graden.
0: Even kijken naar de files. Er staan er op dit moment 5 waar je 5 minuten verliest. Ik begin met de langste file en die vind je terug op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Borgerhout Centrum en, tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout, zo is het. Daar komen 40 minuten bij ondertussen. Op diezelfde Antwerpse ring, maar dan richting Gent, moet je aanschuiven tussen Antwerpen Zuid en de Kennedy-tunnel. Daar komen 9 minuten bij. Richting Gent op de E17 problemen tussen Kortrijk, Oost en Deerlijk. Dat komt door een brandend voertuig. Daar moet je 7 minuten bij rekenen. Het gaat ook traag richting de kust op de E40 tussen Sint-Nijs, Westrum en Nevelen. 7 minuten moet je daarbij tellen. En tot slot vind je ook nog een file op de E40 richting de grens met Frankrijk. Tussen Gistel en Middelkerken gaat het traag. Dat komt door een defect voertuig. Daar moet je 6 minuten bij tellen. Sta je toch nog op een andere plaats in de file, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
3: Joe Paradise Beach. Met Anne Paulussen.

Ah, voilà, kijk, dat heb ik graag. Luc heeft niet stilgezeten, laten weten in de Joe. Pascal had er ook deugd van. Mia, Christophe, Benny hebben allemaal iets laten weten en vooral hun enthousiasme getoond in de Joe-app voor Miami Sound Machine en Conga. Hele fijne zaterdagmiddag, moet ik zeggen. Ja, we zijn al zaterdag. Het is een beetje frisser hier aan het strand van Westende. Er zijn wat wolken, maar op zich, onder die omstandigheden, zit de sfeer hier nog altijd tip-top. Het is misschien wel een pak aangenamer eigenlijk op deze manier. Of, het is te zien in welk kampje natuurlijk zit. Ik hou er wel van als het iets koeler is en dan is warme muziek ook altijd prettig. Bijvoorbeeld van Duran Duran. We gaan luisteren naar Ordinary World. En als je dat graag eens live wil meemaken, dan kan je tickets kopen nog voor hun show in de ING Arena in Brussel. Dat is op 26 oktober in Brussel daar.

Lost Frequencies and Beautiful Life. Het leven wordt altijd een beetje beter met Elton John. En al zeker als je Your Song door de boksen hoort met de zee op de achtergrond.

0: je graag nog eens mee battelt, hou je oren dan scherp zometeen na Bon Jovi.
1: Even tijd voor jezelf? Laat je inspireren door het magazine Margriet. Dompel je onder in persoonlijke verhalen. Laat je raken door herkenbare columns. En lees alles over gelukkig en gezond ouder worden. Met Margriet wordt het leven nog leuker. Want je beste tijd is nu. Haal Margriet nu in de winkel voor maar €3,99.
2: Wat was dat?
3: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je MyDeLijze-app of op delijze.be en krijg van 16 tot en met 19 juli €5 korting bij aankoop vanaf €50.
2: Flashy.
3: Voorwaarden op delijze.be/superplus. DeLijze. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste DeLijze-winkels gewoon open.
1: Ontdek het magazine Margriet. Nu in de winkel voor maar €3,99.
4: Van 18 tot 20 juli krijg je bij Brico Brico City
5: en Brico Planet
4: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
5: 20% korting op alles
4: en zelfs 25% voor B+-leden.
5: Want zelfgemaakt
4: is slim bespaard.
5: Voorwaarden

De strijd mag hier nog eens losbarsten tussen twee heerlijke zomerse songs. De Summer Battle die loopt dit uur tussen twee fantastische nummers. Misschien zit jij wel in dit team. Als je zin hebt om te dansen, is dit denk ik de ideale opwarmer voor de vooravond. Kaoma en Labada is bijvoorbeeld een optie, maar dit is ook wel heel erg prettig. Er wordt al gedanst hier aan het terras net voor mij. Dat is wat ik wil, heel erg goed. Sophia George en Girly Girly. Dus, je weet wat je moet doen. Met welke song kan ik jou overtuigen? De winnaar draai ik sowieso nog voor 4 uur. Jij beslist dus. Stemmen kan in de Joe-app vanaf nu. En dit is ook heel, heel fijn. The Go-Go Dolls met Iris.

0: Ik haal er graag nog eens een echte vrouwelijke powerstem bij zometeen. Eerst even kijken naar de files. Het is 3:30. En er zijn nog twee problemen. Twee files van 5 minuten of meer. Op de Antwerpse ring vind je die terug richting Nederland. Tussen de Kennedy-tunnel en Borgerhout moet je aanschuiven. Daar komen 11 minuten bij. En richting Gent gaat het traag tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. Daar moet je 6 minuten bij tellen. Sta je toch nog op een andere plaats in de file, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
1: Joe Paradise Beach. Met Anne Paulussen.

Even op adem komen. Wat was met dat allemaal? Er werd hier voor mijn neus flink gedanst en meebewogen met Think van Aretha Franklin. Heel erg fijn om dat te zien. Ik kan ook wel zeggen dat het misschien wel dient als ideale opwarmer voor onze Joe Summer Battle. Want er is zeer goed en vooral heel duidelijk gestemd in de Joe-app. Waarvoor dank trouwens. De muzikale strijd die is gestreden tussen Kaoma met de Lambada en Sophia George met Girly Girly. En met 62% van de stemmen mag er zwoel gedanst worden de komende minuten. Met dank aan jouw stem in de Joe-app. We gaan voor de Lambada.

0: zorgt altijd meteen voor een instant vakantiegevoel. Lambada. Dansen, werd hier ook gedanst, liever. Amai, kijk, ik kan al niet meer uit mijn woorden komen. Ja, het moet maar zo leuk niet zijn natuurlijk hier aan de zee, hier in Westende. Kom gerust langs als je nog in de buurt bent trouwens. En doe dat ook als je volgende woensdag 22 juli nog geen plannen hebt. Dan raad ik je zeker aan om naar hier te komen. Want ons terras zal zich vullen met heel wat fans voor Gert Verhulst en James Cook. Zij komen hier om 6:10 op ons podium staan voor een gratis en een exclusieve Joe Summers session. Hoe dat er allemaal gaat uitzien, dat kom je dan ook allemaal te weten. Maar je bent heel erg welkom. Welkom en bij deze officieel uitgenodigd door mezelf. Wie er ook meekomt, dat is Berre. Die komt donderdag 30 juli, komt hij ook naar onze Joe Summer Session om 5:10. En wie weet brengt hij ook wel zijn nieuwste single, Yesterday, Tomorrow, Today, Tomorrow. En ik draai hem nu ook al helemaal nieuw in onze playlist.
1: Dit is nieuw bij Joe.
2: Yesterday, today, tomorrow. Yesterday, today, tomorrow. Hey, ik ben Berre en dit is mijn nieuwe...

0: day tomorrow. Stilzitten wordt een uitdaging met Texas en Black Eyed Boy zometeen binnen 2 minuten.
1: Joe Paradise Beach. Dat is het grootste ijssalon op het strand met de allerbeste artiesten. Terwijl jij geniet van een heerlijk ijsje, zorgen wij voor de strafste optredens. Met nu vrijdag, live at the beach, Bella Perez. Joe Paradise Beach. Nog tot en met 9 augustus op het strand van Westende.
2: Attention luisteraars, het vocabulaire van VTM Go wordt vanaf 20 juli drastiquement uitgebreid. Dus hier alvast een paar eerste woordjes. Chasse patat, dat is tombonen die plat op zijn buik in het zwembad valt. Bidon collé, dat is Ruben van Gucht die zijn fles wijn niet meer wil afgeven. Congé payé, dat zijn wij die...
3: Mark, wat heeft dat met koers te maken, jong?
2: Koers? Hoe koers?
3: Ah wel, congé payé, vanaf 20 juli dagelijks live op VTM Go.
4: VTM. Kleurt je dag.
5: Even bollen. Iedereen moet het weten.
6: Het zijn zomersolden bij Bol. Met deze week tot 50% korting op zomerse mode en tot 30% korting op kampeerspullen. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
7: Deze week kom je bij Spar voor...
8: Amai, 2+1 gratis op bessen en frambozen.
7: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
8: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
7: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
9: Kruidvat gaat deze zomer voor vitamini-prijsjes. Nu, veel Lucovitaal, 1+1, gratis.

heb een bericht gekregen van Bart Bussen. Zegt, hey Anne, bedankt voor de prachtige muziek. Ideaal nu het ietsje frisser is om mijn terras verder af te werken. Heel veel vriendelijke groeten uit Eernichem van een echte Joe-fan. Bart, ben blij om dat te lezen. En heel veel succes nog met al die klusjes die je nog moet doen aan jouw terras. In 1984 bracht de Special AKA het nummer Free Nelson Mandela uit. Het geniale en misschien ook wel het bijzondere aan dat nummer is de sound. Want protestsongs die zijn meestal heel zwaar en boos en beladen. Maar zij maakten daar een super vrolijk dansbaar feestnummer van. Omdat ze natuurlijk wisten...

ongelooflijke stem. Lady Gaga, Always Remember Us This Way. We tikken bijna 4 uur aan. En dat lijkt me het perfecte moment om iets lekkers en vooral iets zoet te bestellen hier op Joe Paradise Beach. Ik hou het graag simpel. Gewoon een bol vanille-ijs met discoballetjes. Maar wat is jouw bestelling aan de ijskar of hier aan het lekkerste ijssalon?

0: Een hele goede middag. Wat dacht je van gewoon een uur lang goede zomerse muziek door je radio? Ik help voor elk wat wils mee. Billy Joel, Pretenders, Alvaro Soler en zometeen al direct Cure. Eerst krijg je natuurlijk het nieuws van 4 uur van Lore Brijsink.
1: Goedemiddag. Het aantal besmettingen van de stekbacterie breidt uit. Groen en anders eisen meer uitleg na het zomerakkoord. En een eerste tennisfinale voor Rafael Collignon. Er is nu ook een 6e kind besmet geraakt met de stekbacterie. Dat bevestigt het departement Zorg. Eerder waren er al 5 besmettingen vastgesteld. Bijna alle kinderen bezochten een kinderboerderij in Brasschaat. Het departement Zorg onderzoekt mogelijke maatregelen, zegt Joris Monens.
2: Als we met zekerheid weten dat de boerderij de plek is waar de besmettingen zijn gebeurd, dan zullen we moeten gaan kijken met welke aanbevelingen we de boerderij eventueel terug kunnen laten heropstarten. Dat zullen alleszins aanbevelingen zijn in de richting van doorgedreven handhygiëne na elk contact met dieren.
1: De boerderij is voorlopig ook tijdelijk gesloten. Oppositiepartijen Groen en Anders willen een spoedbijeenkomst van de bevoegde Kamercommissies na de akkoorden die de federale regering afgelopen nacht sloot. Groen vraagt onder meer extra uitleg over het verbod op producten uit bezette Palestijnse gebieden. En ook over de aanpassing van de werktijd bestaat nog discussie, zegt Meirem Almaci van Groen.
3: Men is het gewoon nergens meer over eens en iedereen legt alles anders uit vanuit welke hoek je ook bekijkt. Hè. Je ziet dat de N-VA en de MR andere interpretaties hebben dan vooruit. En dus is het de vraag wat er effectief beslist is en daar heeft de bevolking het recht op en daarom dat wij dat als parlement ook vragen om die commissies bijeen te roepen.
1: Volgens oppositiepartij Anders zijn er nog te veel losse eindjes. En tennis, onze landgenoot Rafael Collignon heeft zich geplaatst voor de finale op het toernooi van Gstaad. Zijn allereerste finale in zijn carrière. Collignon versloeg een Argentijn in 3 sets. Het werd 1-6, 7-6 en 7-5. In de finale neemt hij het op tegen de Kazak Shevchenko of de Griek Tsitsipas. Vanmiddag wisselend bewolkt en kans op wat regen bij 24 graden. Vanavond en vannacht klaart het op. Morgen eerst grijs, later komt de zon erdoor bij 24 graden. Maandag en de volgende dagen wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft meestal droog en we halen rond 23 graden.
4: Joe Paradise Beach. Met Anne Paulussen.

Ook op een zaterdag kan je verliefd zijn. Zeker als die goed gevuld is met leuke zomerse plannen. Dus als je in de buurt bent hier van Westende en je hebt nog niks te doen, spring zeker binnen op ons terras. En kom genieten van de zon die een beetje verstopt is. We gaan daar niet te veel woorden aan vuil maken. En ook gewoon de goede zeelucht en het zalige strand. Dat doet altijd heel erg veel deugd. Dus heel erg welkom. We hebben hier ook heel veel lekkers om te eten en te drinken. En als je zin hebt in een ijsje, hier is het beste ijssalon van de hele kust. Zeg dat ik het gezegd heb. Als er één stem is die je uit de duizend herkent op de radio, dan is het wel de diepe, indrukwekkende stem van Rag & Bone Man. Met deze song veroverde hij de hele wereld. Boodschap van het nummer: wat minder klagen over de kleine dingen.

ernaar vliegen. Laat weten in de job wat een pareltje van Billy Joel, Pianoman, hier bij ons. Je zou je kunnen afvragen of we al op een of ander Spaans feestje terechtgekomen zijn. Ja, wie weet is dat zondagavond wel net voor middernacht het geval voor heel Spanje. Als zij wereldkampioen worden, dan barst het hele land uit zijn voegen. En dan moeten we natuurlijk ook maar eens oefenen met Alvaro Soler.

0: you very much.
1: Elvis Forever.
2: Ik ben Helmut Lotti en ik duik samen met jou in het spraakmakende leven van Elvis Presley.
1: Beluister Elvis Forever en alle andere Forever-reeksen nu op joegold.be of in je favoriete podcast-app.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week, dag allemaal. Spraakmakende primeurs en verhalen die raken. Nu voor maar €1,95 per week en altijd opzichtbaar. Tot zo op kiosk.be.
4: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
5: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse Jumbo Mosselen van Boni.
6: Oh, korting op Jumbo Mosselen. Oh ja, met frietjes.
5: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.

Het is weer tijd om te battelen. Dat betekent dat jij dit uur gewoon ook weer iets te zeggen hebt over de muziek in mijn playlist. Je mag dus mee gaan strijden voor de Joe Summer Battle. En het volgende muzikale duel wordt gespeeld tussen deze twee. Misschien heb jij wel zin in Shawn Mendes, why, maar dit vind ik ook een duchtige tegenstander. Dua Lipa en haar verdwijndruk met Houdini zou misschien ook wel jouw keuze kunnen zijn. Dus met welke song wil jij graag richting 5 uur gaan straks? Jij bepaalt. Stemmen kan vanaf nu in de Joe-app.

0: Het is bijna 4:30. Er zijn geen verkeersproblemen op dit moment, dus kunnen we meteen door en samen meeroepen met Tears for Fears. Joe Paradise
1: Beach. Met Anne Paulussen.

Cecilia stuurde net in de Joe-app. Hey Anne, wanneer draai je nu eigenlijk de winnaar van de Joe Summer Battle? Ja, ik was het een beetje uit het oog verloren. Ik moet daar eerlijk in zijn. Maar de poll die loopt nog heel even in de Joe-app. Voorlopig aan de leiding. Dua Lipa met Houdini aan 66%. Dus wil je dat toch anders zien en Shawn Mendes horen met Why, dan moet je nu tegenstemmen. En dan hoor je zometeen welke song jouw zaterdagnamiddag extra kleur geeft. Dit is alleszins ook een goede kanshebber. Pink en Raise Your Glass.

0: Ik haal de jaren 90 er ook bij zometeen met Fornon Blanc en WhatsApp.
1: Wat was dat?
2: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je MyDeLijze-app of op delijze.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
1: Flashy.
2: Voorwaarden op delijze.be/superplus. DeLijze. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste DeLijze-winkels gewoon open.
3: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
1: Joehoe!
4: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Hoor je dat? Dat is het plezier van lekker eten. Euro Premium hondenvoeding. Vraag ernaar in jouw dierenspeciaalzaak.
6: Wij houden van meubelen. Van interieurs die kloppen. Van comfort dat blijft. Maar ook van slimme keuzes tijdens de solden. Van die zetel waar je al even aan denkt, nu met soldenvoordeel. Van die tafel die perfect past aan een aangepaste prijs. Van die boxspring waar je van droomt, die nu dichterbij komt. Cova, mijn stijl van wonen. Juli is soldenmaand. Italian style en Belgian comfort. Met extra voordeel en dit de hele maand lang. Ontdek de solden in onze winkel en op cova.be.

we zijn goed wakker geschud hier. En hoe zit het nu met die Joe Battle? Ja, er werd toch wel behoorlijk hard gevochten voor de overwinning. Daarnet toch nog een duwtje bijgekregen bij die Shawn Mendes. Maar. De eerste plaats die ik mag uitreiken is aan Dua Lipa en Houdini met 58% van de stemmen. Heel erg bedankt om mee te doen.

Twisting by the Pool is hier toch eerder Twisting by the Sea. Maar dat is ook heel erg prettig natuurlijk. Ik heb een fijne samenwerking voor jou. Misschien wel een van de meest verfrissende samenwerkingen in de Vlaamse popmuziek. Twee leuke artiesten werken samen, Aaron Blommaert en Zoe Levi, die een muzikale match made in heaven zijn. Samen brengen ze tranen van goud.

De mooiste gitaren die worden vaak ook bespeeld door de meest ervaren handen. Nog één groot muzikaal feest net voor 5 uur. En dat krijg je van Eric Clapton met Layla.

0: De koffies en iced lattes mogen plaatsmaken voor een zomerse cocktail met heel veel kleur. En ondertussen bezorg ik jou de ideale aperolijst tot en met 6 uur. Eerst het nieuws van 5 natuurlijk met Lore Brijsink.
1: Goedemiddag. Het aantal besmettingen van de stekbacterie breidt uit. Ons land werkt aan een nieuw hitteplan en Lamine Yamal is fit voor de WK-finale morgen. Er is nu ook een 6e kind besmet geraakt met de stekbacterie. Dat bevestigt het departement zorg. Eerder waren er al 5 besmettingen vastgesteld. Bijna alle kinderen bezochten een kinderboerderij in Brasschaat. Het departement zorg onderzoekt mogelijke maatregelen, zegt Joris Monens.
2: Als we met zekerheid weten dat de boerderij de plek is waar de besmettingen zijn gebeurd, dan zullen we moeten gaan kijken met welke aanbevelingen we de boerderij eventueel terug kunnen laten heropstarten. Dat zullen alleszins aanbevelingen zijn in de richting van doorgedreven handhygiëne na elk contact met dieren.
1: De boerderij is voorlopig ook tijdelijk gesloten. Ons land gaat tegen volgende zomer een nieuw hitteplan uitwerken. Dat heeft de federale regering beslist. Het moet ervoor zorgen dat alle sectoren zich kunnen voorbereiden op hittegolven en extreme temperaturen. De FOD Volksgezondheid en het Nationaal Crisiscentrum gaan dat nieuwe plan nu uitwerken. Daarin moeten onder meer concrete maatregelen staan. Oppositiepartijen Groen en Anders willen een spoedbijeenkomst van de bevoegde Kamercommissies na de akkoorden die de federale regering afgelopen nacht sloot. Groen vraagt onder meer extra uitleg over het verbod op producten uit bezette Palestijnse gebieden. En ook over de aanpassing van de werktijd bestaat nog discussie, zegt Merem Almachi van Groen.
3: Men is het gewoon nergens meer over eens en iedereen legt alles anders uit vanuit welke hoek je ook bekijkt. Je ziet dat de N-VA en de MR andere interpretaties hebben dan vooruit. En dus is het de vraag wat er effectief beslist is en daar heeft de bevolking het recht op en daarom dat wij dat als parlement ook vragen om die commissies bijeen te roepen.
1: Volgens oppositiepartij Anders zijn er nog te veel losse eindjes. Het was een erg drukke dag op de Europese snelwegen. Mobiliteitsorganisaties Touring en VAB voorspelden een zwart weekend. Op het hoogtepunt vanmiddag stond in Frankrijk meer dan 700 kilometer file. Vooral op de A7 richting het zuiden stonden heel wat auto's aan te schuiven. Ook in Zwitserland was het lang aanschuiven voor de Gotthardtunnel. En ook morgen verwachten de mobiliteitsorganisaties nog veel verkeer. Vertrek dus vroeg en neem zeker wat water mee voor onderweg. In Iran zijn al minstens 50 doden gevallen sinds het geweld in het Midden-Oosten opnieuw is toegenomen. Meer dan 500 mensen raakten gewond. Dat zegt het ministerie van Volksgezondheid op X. Sinds begin deze maand valt het Amerikaanse leger opnieuw het zuiden van Iran aan. Iran reageert dan weer met tegenaanvallen op Amerikaanse legercites in de Golfstaten. En die spreken dan weer van oorlogsmisdaden. En goed nieuws voor de Spaanse selectie en hun sterspeler Lamine Yamal. Hij is fit voor de WK-finale morgen tegen Argentinië, dat zegt de Spaanse bondscoach. De afgelopen dagen trainde Yamal apart nadat hij in de halve finale tegen Frankrijk een trap tegen zijn been kreeg. De WK-finale begint morgenavond om 9 uur. Vanmiddag wisselend bewolkt en kans op wat regen bij 24 graden. Vanavond en vannacht klaart het op. Morgen eerst grijs, later komt de zon erdoor bij 24 graden. Maandag en de volgende dagen wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft meestal droog en we halen rond 23 graden.
4: Met Anne Paulussen.

0: elke stuurt in de Joe-app. Hey Anne, normaal zou ik nu sowieso voor een aperolletje kiezen. Een aperol spritz zal ze dan wel bedoelen. Maar het is me toch een beetje te koud hier aan zee. Maar dat is helemaal geen probleem, Elke. Je kan hier nog zoveel andere dingen krijgen. We hebben heel veel lekkers in de aanbieding aan ons terras. Dus ik zou dan misschien toch gewoon voor een lekkere warme koffie gaan. Alles maken ze hier op ons terras in Westende. Je kan kijken voor een cappuccino, een cortado. Enfin, kies gewoon zelf wat je lekker vindt en dan ben je direct opgewarmd. Zeker ook nu in combinatie met Britney Spears.
1: Tijmans Koffie. Passie en perfectie in elke kop koffie.

De ideale apero-vibe van DJ Jazzy Jeff en The Fresh Prince Summertime. Ik weet niet of jij zo iemand bent die heel graag ontbijt. En dan bedoel ik echt heel graag. Zo alles erop en eraan. Vers fruitsap, croissants, pistolets, chocoladekoeken, yoghurt, fruit, spek, ei. Alles erop en eraan. Als jij dat graag doet, dan zou ik je aanraden om misschien aanstaande dinsdag op onze nationale feestdag in Nieuwpoort te zijn. Want in het Dune Hotel doen ze daar een officiële recordpoging voor de langste ontbijttafel van heel België. Ze gaan daar geen saaie boterhammen geven met kaas en hesp. Nee, ze pakken uit met een luxe ontbijt en een luxe tafel van 700 meter lang. Je moet gewoon je voetjes onder tafel steken, makkelijk. Genieten van al dat lekkers, dus veel honger hebben. En dan komt er ook nog een fanfare langs die voor de sfeer gaat zorgen. Ik bedoel, daar wil je toch gewoon bij zijn. Als je mee dat record wilt breken, dan moet je je gewoon inschrijven via de langsteontbijttafel.be.

0: Ik doe je de heerlijke lichtheid van Olivia Dean cadeau als je 2 minuten geduld hebt.
1: Joe Paradise Beach. Dat is het grootste ijssalon op het strand met de allerbeste artiesten. Terwijl jij geniet van een heerlijk ijsje, zorgen wij voor de strafste optredens. Met nu vrijdag, live at the beach, Bella Perez. Joe Paradise Beach. Nog tot en met 9 augustus op het strand van Westende.
2: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
3: Wauw, de grootste schommel van de wereld!
4: En een avonturenparcours!
2: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
5: Bellewaerde!
2: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
1: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
2: Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken.

0: is heel makkelijk om verliefd te worden op de stem van Olivia Dean. So easy to fall in love. Ja, het is tijd om nog één keer alles uit de kast te halen om de laatste Joe Summer Battle te maken of moeilijk te maken. Ik heb twee heerlijke songs die ik tegenover elkaar ga zetten en die ook instant de zomer doen uitstralen. Je weet het, jij bepaalt welke song ik draai net voor 6 uur. Heb je zin in deze 2000-klassieker? Ingrid en Tué Fautu is misschien wel een zeer goede kanshebber. Of denk je, nee, ik heb zin in iets zeer zwoel en iets pikanter. Dan zit je helemaal goed met Aventura en Obsession. Dan is dat helemaal jouw ding. Kies vooral zelf in de Joe-app. En voor 6 uur ken je dan de winnaar van de laatste battle.
1: Good times. Great music.
2: Dit is Joe.

dat je stuurt in de Joe-app. Ah, strijken is zoveel leuker met jullie zalige muziek. Ik snap dat helemaal. Smooth Criminal van Michael Jackson. Ja, momenteel is onze Joe Summer Battle nog altijd bezig en loopt Aventura voor met Obsession. Ja, met 66%. Als je toch dit helemaal anders wil zien, dan moet je nu nog een laatste effort doen in de Joe-app. De battle is nog heel even open, staat nog heel even open. Maar zo meteen sluit ik hem. Dus dan weet je wat je moet doen als je toch nog graag anders ziet. Stem maar tijdens Julia Michaels en haar Issues.

0: Vanavond bij VTM is kerst echt iets voor familie. De acteurs dan, in Code van Koppes. Terwijl bij VTM 2 Luke Littler zijn beste pijltje voorzet in World Matchplay Darts. Vanavond bij VTM en VTM 2.
1: Van 18 tot 20 juli krijg je bij Brico Brico City
2: en Brico Planet
1: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
2: 20% korting op alles.
1: En zelfs 25% voor B-plus leden.
2: Want zelfgemaakt
1: is slim bespaard.
2: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
3: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
4: Joehoe!
2: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.

Simply Red is altijd een goed idee. Heel fijn dat deze in de playlist stond. Fairgrounds. Ja, de laatste Joe Summer Battle is gestreden. Ik vroeg jou welke zomersong wil jij graag horen in de Joe-app. En ik kan eenvoudig zijn. Het was overduidelijk dat Aventura en Obsession met 64% hier alle aandacht mag opeisen.

0: zon.
1: We zijn twee nummers verwijderd van Astrid Philips. Zij gaat je zo meteen compagnie houden tussen 6 en 10. Met natuurlijk de beste Joe-muziek om jouw avond te beginnen. Geniet vooral nog van jouw zaterdag als je hier aan de zee bent. Of thuis of in de wagen, waar dan ook naartoe. En geniet ook van de rest van het weekend. Heel fijn, tot de volgende keer.
2: Dit is Joe Paradise Beach.
3: Good times.
2: Good times.
3: Great
2: music.

0: wij houden van meubelen. Van interieurs die kloppen. Van comfort dat blijft. Maar ook van slimme keuzes tijdens de solden. Van die zetel waar je al even aan denkt, nu met zoldervoordeel. Van die tafel die perfect past aan een aangepaste prijs. Van die boxspring waar je van droomt, die nu dichterbij komt. Cova, mijn stijl van wonen. Juli is soldemaand. Italian style en Belgian comfort. Met extra voordeel en dit de hele maand lang. Ontdek de solden in onze winkel en op cova.be.
1: Dit is jou. Goedenavond, dan is voor de verandering. Blij dat ik hier samen met jou Paradise Beach in de late uurtjes mag ontdekken. En J-Lo doet zometeen ook al mee met Love Don't Cost a Thing. Het is 6 uur, nieuws dat hoor je met Lore Brijsing. Goedenavond.
2: Goedenavond. Tadej Pogacar pakt opnieuw de ritwinst in de Tour. Kritiek van de Socialistische Vakbond en een drukke dag op de Europese wegen. De Sloveen Tadej Pogacar pakt zijn 4e zege in de Ronde van Frankrijk. Pogacar was de beste in een loodzware bergrit. Hij reed weg op de laatste beklimming van de dag en had aan de finish meer dan 37 seconden voorsprong op zijn Mexicaanse ploegmaat Del Toro en de Fransman Paul Sexas. Remco Evenepoel had een moeilijk moment, maar kon daarna toch herstellen. Hij finishte als 5e op 48 seconden. Pogacar blijft ook autoritair leider. De Italiaan Kimi Antonelli vertrekt morgen van op pole position in de grote prijs Formule 1 van België. Antonelli zette de snelste tijd neer op het circuit van Spa-Francorchamps. Hij was sneller dan de Nederlander Max Verstappen en de Brit Lando Norris. Antonelli is ook leider in de WK-tussenstand. De Socialistische Vakbond reageert kritisch op het zomerakkoord van de federale regering. Die hakte afgelopen nacht verschillende knopen door, onder meer over de aanpassing van de werktijd en de minimale dienstverlening in gevangenissen. Er zitten goede zaken in, zegt de vakbond, maar ze is ook vooral bezorgd. Voorzitter Bert Engelaar.
3: Ja, wij blijven heel kritisch over de hele lijn, want voor de openbare diensten, die gaan toch ook weer zwaar geraakt worden. Minimum dienstverlening bij de gevangenissector. Dus wij juichen dit akkoord niet zo erg toe. Wij stellen gewoon vast dat er veel op de vraag van de werkgevers wordt ingegaan en heel, heel weinig om wat de werknemers echt om vragen. Dus ja, wij zijn toch teleurgesteld.
2: Ook oppositiepartijen Groen en Anders zijn kritisch. Het was een erg drukke dag op de Europese snelwegen. Mobiliteitsorganisaties Touring en VAB voorspelden een zwart weekend. Op het hoogtepunt vanmiddag stond in Frankrijk meer dan 700 kilometer file. Vooral op de A7 richting het zuiden stonden heel wat auto's aan te schuiven. Ook in Zwitserland was het lang aanschuiven voor de Gotthardtunnel. En ook morgen verwachten de mobiliteitsorganisaties nog veel verkeer. Vertrek dus vroeg en neem zeker wat water mee voor onderweg. In Iran zijn al minstens 50 doden gevallen sinds het geweld in het Midden-Oosten opnieuw is toegenomen. Meer dan 500 mensen raakten gewond, dat zegt het ministerie van Volksgezondheid op X. Sinds begin deze maand valt het Amerikaanse leger opnieuw het zuiden van Iran aan. Iran reageert dan weer met tegenaanvallen op Amerikaanse legercites in de Golfstaten. En die spreken dan weer van oorlogsmisdaden. En we eindigen het nieuws met waarmee we begonnen zijn, want het is vandaag exact 50 jaar geleden dat Lucien van Impe de Ronde van Frankrijk won. Meteen ook de laatste Belg die de Tour kon winnen. In zijn thuisgemeente Erpenmeren werd van Impe dan ook de hele dag geëerd. Maar het is tijd dat er een nieuwe Belg de Tour wint, zegt hij.
4: Wij zijn het wielerland. We hebben klassieke coureurs. We gaan dan toch ook een ronde coureur hebben. Tjoe, waar blijven ze? Ze mogen komen van mij nu, hè, liefst. Het is mooi geweest, een mooi feest. Laat ze nu maar terug de Ronde van Frankrijk winnen.
2: Vanavond klaart het op. Vannacht wisselend bewolkt bij minima tot 12 graden. Morgen eerst bewolkt, daarna opklaringen bij 24 graden. Volgende week wisselend bewolkt. Lokaal kan het regenen bij zo'n 22 graden.
1: Dankjewel daarvoor. En kijk nog eens naar de files. Ik ben los in de file naar hier gereden, maar intussen zijn ze allemaal opgelost. Lucky you.
5: Joe Paradise Beach. Met Astrid Philips.

8 over 6, heel fijne avond voor de verandering. Dus is de voorbije weken, volgende week ook al, heb ik de deuren van ons paradijsje hier in Westende mogen openen. Maar de deuren sluiten, dat lijkt mij ook een ervaring. We gaan dat vooral samen ontdekken. Maar zover zijn we dus lang nog niet. Want ik blijf hier nog graag even op post bij jou de komende 4 uur. Je bent zeer welkom. Ik vind het eigenlijk nu al super plezant en super gezellig. Ook al is dat hier ongelooflijk hard aan het waaien. Of enfin, die zee is toch behoorlijk wild aan het doen. Maar dat geeft zo'n extra plezant sfeertje waar ik zeker en vast aan kan wennen. Ik zou ook bijna die zee inspringen. Maar als ik dat doe, komt het misschien toch net niet meer goed, denk ik. Dus doen we toch maar van dit hier, hè. Lazy in Amsterdam.

Dat om 17:15, terwijl het hier allemaal nog moet beginnen deze zaterdagavond, nog eens het weekend induiken. Ik heb dat gisteren al gedaan, ook op café mijn weekend ingezet in Merchtem. Ja, ik moest toch ook nog eens terugkeren naar de Heimat en dat was daar zeer gezellig ook. Maar als ik dan zag wat hier aan het gebeuren was aan Paradise Beach in Westende, dat was er ook lang niet naast. Hè. Vlaanderen zingt in Westende. Wat was me dat bonk erop? Dat was met alleen maar lachende gezichten, met zeer veel luidkeels gezang, met van het soort enthousiasme dat we alleen bij de Joe-luisteraars kunnen vinden, volgens mij. Met andere woorden, dik voor herhaling vatbaar. Dat sowieso. Nu, als je toch nog niet uitgezongen zou zijn, je kan hier nog wel een paar pogingen ondernemen, met Sister Sledge bijvoorbeeld al en All American Girls.

0: dat het zaterdagavond is, daar hoort ook zaterdagavond muziek bij. En dat is het volledig hoor. Met La Bouche zometeen een Be My Lover.
1: Joe Gold presenteert
2: Bruce Springsteen Forever. Duik samen met jou in de muziekcarrière van de Bos.
3: Hey, ik ben Rudy Franks, jarenlang oorlogsjournalist. Maar nu met wat meer tijd voor andere passies. De Bos.
2: Bruce Springsteen Forever met Rudy Franks.
1: Beluister Bruce Springsteen Forever en alle andere Forever-reeksen nu op joegold.be of in je favoriete podcast-app. Joe Gold. Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel. Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit. Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.

niemand iets zo goed kan uitschreeuwen als La Bouche, Be My Lover, tot 6:55. En die La Bouche, trouwens, dat was een van de projectjes ook van Frank Farian, de man die ook al het werk deed achter de schermen bij Boney M, dat weet je wel. Hè. En die Boney M, die heb ik trouwens later deze avond ook nog in mijn playlist. Moet je zeker blijven plakken tot na 8:00, dan krijg je dat nog te horen. Nou, ook al muziek, zeer zonnige muziek, of dat gevoel heb ik toch altijd, als ik denk aan Enrique Iglesias, ja, die roept zon op, maar die roept ook op om de radio harder te zetten. Dat doet hij zo meteen in Súbeme la Radio. Na deze nog, na Talking Heads en Road to Nowhere.

0: over half zeven met Eric Iglesias. Sube me la radio. Laat gerust ook weten waar jij de radio op dit moment een beetje harder zet. De app is er voor jou. Je hebt het misschien wel gehoord. Het is hier zo net ietsje gezelliger geworden. Drukker vooral geworden. Ook in Paradise Beach in Westende. Er staat hier namelijk wel een hoopje volk. En ik ben benieuwd. Robbie is Chinese vrijwilliger. Dat heb ik goed gehoord. Robbie, goeie avond. Je mag zo heel dicht tegen de microfoon gaan babbelen.
1: Goedenavond.
0: Jij bent hier met een hele bende. Met wie heb je allemaal meegebracht?
1: Ik heb mijn familie meegebracht. Schoonzus Caroline, haar verjaardag.
0: Oh, happy birthday to you.
1: Die mag eigenlijk ook aan de microfoon komen, ja.
0: Maar ze hebben jou aangeduid om aan de microfoon te staan. Waarom is dat?
1: Ik was een vrijwilliger, ja.
0: Ben jij zo de drukke, de luide, de enthousiasteling van de bende?
1: Ik zal blijkbaar de zatte onkel zijn van de bende.
0: Ja. Maar elke bende heeft dat nodig, dat is super tof. Ja. Gaan jullie ook nog zatte onkel toestanden uitvoeren dan
1: nee,
0: vandaag?
1: Nee, helaas.
0: Oei.
1: We gaan het beschaafd houden deze avond.
0: Ja, heb je al iets leuk gedaan hier aan de kust?
1: Ja, zeer zeker.
0: En mogen we dat weten dan ook, wat dat was?
1: We
0: of is
1: hebben
0: dat...
1: gesupported voor het pickleball toernooi in Westende.
0: Ah, maar pickleball, dat is zo'n hippe sport die ik niet helemaal volg. Leg mij dat eens uit, wat dat juist is.
1: Oei. Met een zeer lichte bal tennissen.
0: Ah,
1: daar komt het eigenlijk op neer.
0: Ja, en heb je het al zelf beoefend?
1: Ja.
0: En?
1: Het is zeer toegankelijk, laat dat zo.
0: Ja, oké. Okay. Daarmee heb je alles gezegd. Ja, maar dankjewel om die pickleball-sfeer toch even mee te brengen naar onze studio. Om met die hele bende hier te zijn. En ik zou zeggen, geniet nog van de verjaardag van Caroline West, hè? Ja, happy birthday to you. En nog een heel fijne avond. Gerust ook hier. Het is hier gezellig. Blijf gerust nog even plakken. En dan kan je deze muziek nog meepikken van Haraway. Is it live?

Je zou vandaag natuurlijk kunnen genieten van de tweede dag van de Gentse feesten, tweede dag van Tomorrowland. Maar wat is er mis met de Belgische kust? Alhoewel, ik denk het niet hoor, dat er daar iets verkeerd mee is. Het is hier supergezellig, het is er een klein beetje winderig, maar dat hoeft de sfeer niet te fnuiken. En je hebt het er net misschien ook gehoord, pickleball even meepikken, dat kon hier blijkbaar ook allemaal. Zo'n soort van tennis met een lichte bal, dat was het. Meer dan dat zelfs, want muziek, dat kan je ook nog altijd krijgen. Ultravox zometeen, Dancing with Tears in My Eyes.

0: vakantiehuisje? Dan stuur je het vlotjes terug.
1: Deze week kom je bij Spar voor...
2: Amai, 2+1 gratis op bessen en frambozen.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
1: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
3: Code Yellow!
4: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
5: Amai, dat is internetjes.
4: Info op telenet.be.
6: Wij houden van meubelen. Van interieurs die kloppen. Van comfort dat blijft. Maar ook van slimme keuzes tijdens de solden. Van die zetel waar je al even aan denkt, nu met zoldervoordeel. Van die tafel die perfect past aan een aangepaste prijs. Van die boxspring waar je van droomt, die nu dichterbij komt. Kova, mijn stijl van wonen. Juli is soldermaand. Italian style en Belgian comfort. Met extra voordeel en dit de hele maand lang. Ontdek de solden in onze winkel en op kova.be.
7: Good times.
8: Great music.
7: Great music.
8: Dit is Joe.

Dancing with Tears in My Eyes. Ik weet niet of dat lukt vanuit de auto, maar ik kreeg hier toch een paar berichtjes binnen van Tammy Verwaaij bijvoorbeeld. Dat ze op weg is naar Saint-Cast-le-Guildot in Frankrijk. Dat is in Bretagne, denk ik, daar ergens. Ze is op weg met de auto. De eerste autoreis samen met onze nieuwe auto dan ook nog eens. Dat moet bijzonder spannend zijn, denk ik. Sandra Sleewagen dan weer laat weten via de app dat ze meeluistert ook naar Joe vanuit Oud-Nendas. En dat is dan weer Zwitserland. Maar kijk eens hoe internationaal wij hier wel niet gaan. Kwart voor zeven. En ik bied jou hier muziek aan dan nu van Fleetwood Mac. Ben ik altijd zeer content mee. Ik hoop dat jij er ook van kan genieten. Fleetwood Mac met Stevie Nicks trouwens, de zangeres die je kan horen in dit nummer. Die heeft ook gezongen op de bruiloft van Taylor Swift. Zijn we intussen te weten gekomen. Er is een heel lijstje zelfs uitgelekt van gasten die daar hebben gezongen. Zoals Avril Lavigne bijvoorbeeld, Sabrina Carpenter. Ja, dat heb je natuurlijk allemaal. Hè. Als je zo'n telefoonboek vol celebrities hebt staan. Met dus ook, niet de minste, met Stevie Nicks daarin. Dit is ze hier bij Fleetwood Mac nu met The Chain.

We zaten daarnet met een paar luisteraars al in Frankrijk, in Zwitserland en nu doet ook Spanje mee. Groetjes, dankzij Cynthia Verlinde vanuit San Juan de Los Terreros. Ja, veel Spaanser kan het niet klinken. Hè. Ik heb de muziek dan maar wat aangepast, hè, met Maxi Priest nu en Wild World.

0: 50% korting op zomerse mode en tot 30% korting op kampeerspullen. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
1: Wij houden van meubelen, van interieurs die kloppen, van comfort dat blijft, maar ook van slimme keuzes tijdens de solden. Van die zetel waar je al even aan denkt, nu met zoldervoordeel. Van die tafel die perfect past aan een aangepaste prijs. Van die boxspring waar je van droomt, die nu dichterbij komt. Kova, mijn stijl van wonen. Juli is soldermaand. Italian style en Belgian comfort. Met extra voordeel en dit de hele maand lang. Ontdek de solden in onze winkel en op kova.be.
2: Dit is Joe. Het nieuws van 7 uur.
3: En dat hoor je met Emil Wallais. Goedenavond.
4: Goedenavond. De Sloveen Tadej Pogačar pakt zijn vierde zege in de Ronde van Frankrijk. Pogačar was de beste in een loodzware bergrit. Hij reed weg op de laatste beklimming van de dag en had aan de finish meer dan 37 seconden voorsprong op zijn Mexicaanse ploegmaat Del Toro en de Fransman Paul Sexas. Remco Evenepoel had een moeilijk moment, maar kon daarna toch herstellen. Hij finishte als vijfde op 48 seconden. Evenepoel is dan ook tevreden.
5: Ik moet eerlijk zijn dat ik wel afgezien heb van de regen vandaag. Ik had best wel wat kou geleden, maar uiteindelijk mijn eigen ding gedaan op die slotklim ook. Het ging net even te hard voor mij en uiteindelijk pees ik het nog behoorlijk goed, want ik verlies niet heel veel. Ik heb naar mijn gevoel wel een sterke slotkilometer, 1,5 kilometer. Uiteindelijk ja, niet heel veel tijd verloren op de mannen die gevaarlijk zijn voor het podium.
4: Pogačar blijft ook autoriteitsleider. De Italiaan Kimi Antonelli vertrekt morgen van op pole position in de grote prijs Formule 1 van België. Antonelli zette de snelste tijd neer op het circuit van Spa-Francorchamps. Hij was sneller dan de Nederlander Max Verstappen en de Brit Lando Norris. Antonelli is ook leider in de WK-tussenstand. De Socialistische Vakbond reageert kritisch op het zomerakkoord van de federale regering. Die hakte afgelopen nacht verschillende knopen door, onder meer over de aanpassing van de werktijd en de minimale dienstverlening in de gevangenissen. Er zitten goede zaken in, zegt de vakbond, maar ze zijn ook vooral bezorgd. Voorzitter Bert Engelaar.
6: Ja, wij blijven heel kritisch over de hele lijn, want voor de openbare diensten die gaan toch ook weer zwaar geraakt worden. Minimum dienstverlening bij de gevangenissector. Dus wij juichen dit akkoord niet zo erg toe. Wij stellen gewoon vast dat er veel op de vraag van de werkgevers wordt ingegaan en heel, heel weinig om wat de werknemers echt om vragen. Dus ja, wij zijn toch teleurgesteld.
4: Ook oppositiepartijen Groen en Anders zijn kritisch. In Zaragoza in het noorden van Spanje is de grote bosbrand daar nog altijd niet onder controle. Dat melden de lokale autoriteiten. De brand brak woensdag uit. In totaal is al meer dan 15.400 hectare natuur afgebrand. 6 dorpen werden ook al geëvacueerd en er kunnen nog evacuaties volgen. En het nieuws eindigen we waarmee we begonnen zijn, want het is vandaag exact 50 jaar geleden dat Lucien van Impe de Ronde van Frankrijk won. Meteen ook de laatste Belg die de Tour kon winnen. In zijn thuisgemeente Erpenmeren werd van Impe dan ook de hele dag geëerd, maar het is tijd dat er een nieuwe Belg de Tour wint, zegt hij.
7: Wij zijn het wielerland. We hebben klassieken coureurs. We gaan dat toch ook een ronde coureur hebben. Tjoe, waar blijven ze? Ze mogen komen van mij nu, hè, liefs. Het is mooi geweest, een mooi feest. Laat ze nu maar terug de Ronde van Frankrijk winnen.
4: Vanavond klaart het op. Vannacht wisselend bewolkt bij minima tot 12 graden. Morgen eerst bewolkt, daarna opklaringen bij 24 graden. Volgende week wisselend bewolkt, lokaal kan het regenen bij zo'n 22 graden.
2: Met Astrid Philips.
3: Zaterdagavond en het kan niet anders of dat gevoel er iets meer.

7 over 7, goeie avond toch wel hoor. Ook al is met Heartache er aan te pas van Pepsi en Shirley. Dat waren twee dames, ook uit het achtergrondkoor van Wham. En over Wham gesproken, op 28 juni speelt er een documentaire over Wham in de Kinepolis bioscopen. Die gaat dan over een uniek concert dat ze gegeven hebben in China in 1985. Mijn geboortejaar, dus dat moet wel uniek geweest zijn. Maar het was ook een tijd dat westerse muziek nog een rariteit was in China. Nu donderdag geeft mijn collega Stijn Smits daar dan ook tickets voor weg voor die documentaire, dus over Wham, over dat concert van uit China in 1985. Nu donderdag dus zeker luisteren naar Stijn Smits en eigenlijk altijd luisteren, want het is hier altijd wel de moeite bij Joe. Helemaal trouwens ook als je gewoon die voorbije werkweek of te drukke vakantieweek even wil doorspoelen. En dat met een paar bangers toch wel hoor. Danza Kuduro zo meteen na The Key, The Secret.

Het is wel heel tof om mee te zingen, om op mee te dansen, zeker en vast ook. Maar blijkbaar betekent dat dus ook iets. Dat is een ding, de Kuduro-dans. Misschien wist jij dat wel en ben ik zo de enige die daar absoluut geen weet van had. Maar de Kuduro-dans is een zeer ritmische dans die ontstond in Angola en later naar Portugal overkwam. Voilà, moest je dat ook nog niet geweten hebben. Voilà, zo'n klein weetje extra op een zaterdagavond. Waarom ook niet? Voor mij plakte in mijn geheugen als One Hit Wonder, maar eind volgende maand, 28 augustus meer bepaald, brengt Sarah Bareilles toch wel degelijk een nieuw album uit. Een zevende album sinds 7 jaar dan ook nog eens. Good Grief heet dat nieuwe album, waarna ze ook nog eens op tournee trekt met dat album. Dus One Hit Wonder. Ik ga mijn woorden toch moeten wikken en wegen, want blijkbaar klopt het toch niet allemaal. Ze komt er alleszins ook wel zo meteen aan, hè. Sarah Bareilles met Love Song. De Police nog hier. En Can't Stand Losing You.

I'm not gonna write you a love song. Maar dat hele nieuwe album van haar, dat is wel degelijk een soort van liefdesbrief. Dat zei ze toch zelf over Good Grief. 28 augustus dus dat Sarah Bareilles dat zevende album van haar uitbrengt. Zometeen een van mijn muzikale helden. En ik ga zeker niet alleen zijn als je weet dat het gaat over Prince. En ja, muzikale helden toch al helemaal als hij complimentjes uitdeelt. En dat doet hij wel degelijk hoor, zometeen. The most beautiful girl in the world, dat krijg je nog na Foreigners, Say You Will. This is

Wat een range, gigantisch hoog dat hij kon zingen. Prince, the most beautiful girl in the world, is 8:02. Goedenavond. En weet dat we nog tot vanavond 10 uur live vanuit Paradise Beach in Westende staan voor jou. Dus ondanks dat windje toch wel een beetje aanwezig hier, zeer, zeer welkom, hè, want de gezelligheid is gelukkig nog lang niet weggeblazen. De hondjes zijn wel vooral binnen aan het trekken. Ik zie er wel nog een paar rondlopen en gelijk hebben ze. Er zijn er vandaag ook al heel veel gepasseerd, maar dat is ook plezant weer voor de gezelligheid. Hondjes, ja, tuurlijk dat ze allemaal zijn afgezakt hier naar Westende voor die hondenwandeling van morgen. Dik 5 kilometer zullen ze in de pootjes hebben. Ik ben daar zeer benieuwd naar, moet ik zeggen, wat dat hier gaat worden. Vooral naar de decibels ook, want er zijn 500 mensen ingeschreven voor die wandelingen. 500 mensen die niet allemaal één hondje hebben. Hè. Daarjuist waren hier mensen met 3 honden aan de leiband. Dus dat gaat een pittige worden. Veel geblaf ongetwijfeld ook, maar als het maar gezellig en als het maar plezant is. Hè. Die sfeer die willen we ook hier bij Joe verder zetten op de radio met zometeen muziek van Bruno Mars. Na hier nog Janet Jackson, What Have You Done For Me?

Maar ongenoegen is nog maar eens duidelijk. En je hebt het ook wel gemerkt dat Janet Jackson niet bepaald 100% achter de film stond over het leven van haar broer. Ze is er dan ook niet in te zien. Maar het publiek lag daar niet echt van wakker. Want de film over het leven van Michael Jackson heeft deze week de kaap van 1 miljard aan inkomsten overschreden. En de film speelt nog altijd in de bioscopen, dus er kunnen nog wel een paar centen bij komen. En als je denkt van, naar de cinema trekken, niet helemaal mijn ding. Leuk nieuws dan, want je kan de film sinds kort ook streamen bij je thuis via de VTM Go-app. En ik had het al gezegd, Bruno Mars, die haal ik er zo meteen ook bij. Bruno Mars, als die ergens optreedt, past hij zich trouwens graag aan zijn publiek. Want hij was onlangs nog in Nederland, podium. En dan kwam hij daartoe op dat podium met een fiets, met klompen en met een stroopwafel. Alle Nederlandse clichés op een hoopje. Onlangs stond hij dan ook nog in Italië. Daar was het met een voetbalsjaal van Italië en ook een Vespa eraan te pas. Vandaag staat Bruno Mars dan weer in het Verenigd Koninkrijk. Benieuwd of hij dan een theekransje houdt of met zijn typisch rode bus misschien het podium oprijdt. Al is dat misschien toch een klein beetje te zot. Ik heb hem bij, dus Bruno Mars, die krijg je hier nu met On My Soul.

Spice Girls 2 Become 1, maar het was ook bijna van 5 Become 4. In de beginjaren hadden Mel C en Posh blijkbaar knallende ruzie. Waarom, dat weten ze eigenlijk niet goed meer. Maar het was wel een ruzie van die aard dat het bijna het vertrek betekende voor Sporty Spice. Dat vertelden ze toch onlangs nog in een interview. En zo blijft die saga over die ruzies daar bij de Spice Girls maar doorgaan. Het is 7:45 en hup, de eerste noot. Hier dan en nu dan. En ik ben er zeker van dat er toch één lichaamsdeel bij jou daar zal bewegen. En, is het van dat? Bij mij trouwens meer dan één lichaamsdeel hoor. Dit is Rigera nog met Vamos a la Playa.

Opmerk ik 10 berichtjes gekregen net met daarin de vraag of ze nog een dessertje mag. Want de papa zei nee. Ik doe vooral nog alsof ik al die berichtjes niet lees. Niet mijn verantwoordelijkheid vandaag. De muziek daarentegen des te meer. En die zit nog goed hoor. Voor 8 uur mag je hier nog een Robbie Williamske verwachten met zijn Supreme. Na deze heerlijke Bob Marley samen met zijn Wailers en Stereo.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 8 uur.
1: Krijg je opnieuw van Emile Wallace. Goedenavond.
2: Goedenavond. Ook volgens Iran is de wapenstilstand tussen de VS en Iran voorbij. Dat heeft de opperste leider van de Iraanse revolutionaire garde gezegd in een verklaring. Volgens Iran is het akkoord met de VS niet meer geldig omdat de VS het geschonden heeft. Beide landen voerden de afgelopen week luchtaanvallen uit. Amerika bombardeerde naar eigen zeggen militaire doelen in Iran. Iran vuurde dan weer drones en raketten af op militaire legerbasis in het Midden-Oosten. Eerder liet ook Amerikaans president Trump weten dat de overeenkomst niet langer geldig was. Op de Gentse feesten wordt de Vlasmarkt dan toch niet afgesloten. Dat hebben de politie en het stadsbestuur samen beslist. Op die Vlasmarkt kunnen feestvierders tot laat in de nacht doorvieren. Als er meer dan 4000 mensen op het plein waren, werd het wel afgesloten. Maar daar komt de politie nu toch op terug. Matto Langeraard.
3: Daar zijn ook de mensen aan de in- en uithangen een beetje met ongeduld en wat onbegrip op deze maatregel. Voor ons is veiligheid prioriteit 1. Daarom hebben wij beslist van kijk, we gaan deze maatregel deze Gentsfeest niet meer invoeren. En na de Gentsfeesten gaan we alles rustig evalueren en bekijken wat we volgend jaar kunnen doen.
2: De Gentse feesten duren nog tot en met volgende week zondag. In Zaragoza in het noorden van Spanje is de grote bosbrand daar nog altijd niet onder controle. Dat melden de lokale autoriteiten. De brand brak woensdag uit. In totaal is al meer dan 15.400 hectare natuur afgebrand. 6 dorpen werden ook al geëvacueerd en er kunnen nog evacuaties volgen. Vanavond klaart het op. Vannacht wisselend bewolkt bij minima tot 12 graden. Morgen eerst bewolkt, daarna opklaringen bij 24 graden. Volgende week dan weer wisselend bewolkt. Lokaal kan het regenen bij zo'n 22 graden.
0: Met Astrid Philips.
1: En wie heeft er eigenlijk Tomorrowland nodig als je net zo goed kan dansen op Two Brothers on the Fourth Floor?

Zaterdagavond in gedoken. Ja, zaterdagavond. Vraag toch om iets uitbundigere muziek dan anders. Misschien jij ook wel iets uitbundiger dan anders. Leef je gerust uit. Misschien deed je dat wel al met Two Brothers on the Fourth Floor en Never Alone. Doe dat ook. Komend uur vooral in je uitleven op muziek van D-Light, Boney M. Die krijg je ook zo meteen. En hier en nu dan weer muziek van Banners. Banners, dat klinkt misschien alsof dat een hele bende moet voorstellen. Maar dat is eigenlijk gewoon één artiest uit Liverpool dan ook wel. Michael Joseph Nelson als artiest, dus beter gekend als zijnde Banners met Someone to You. Goedenavond.

0: Alles wassens.
1: En oh, die Nadia Pieters, die heeft me al een paar berichtjes gestuurd via de app. Ze wil namelijk zeer graag haar gezin bedanken voor de leuke vakantie in Spanje, terwijl ze op terugweg zijn richting België met de radio op Joe. En dan krijgt ze nog meer Wild Boys erbij met Duran Duran straks na deze Aiko Aiko Justin Wellington.

0: Joe Paradise Beach. Dat is het grootste ijssalon op het strand met de allerbeste artiesten. Terwijl jij geniet van een heerlijk ijsje, zorgen wij voor de strafste optredens. Met nu vrijdag, live at the beach, Belle Perez. Joe Paradise Beach. Nog tot en met 9 augustus op het strand van Westende.
1: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live Happy.

Wild Boys, Duran Duran, die trouwens ook 26 oktober naar ons land komen. Dan staan ze in de ING Arena in Brussel en dat is daar nog niet uitverkocht. Tickets zijn er misschien ook wel een klein beetje aan de dure kant, want er zijn zo achteraan wel nog wat plekjes. Voor €99 had ik gezien, maar de meeste tickets voor Duran Duran kosten wel degelijk €115 of meer zelfs. Dat is zo'n stuk of 10 bubble waffles minder eten en dan kom je er misschien wel. Maar waarom zou je dat doen? Want dat is eigenlijk wel heel lekker. Moet je maar eens komen proeven aan ons Paradise Beach hier in Oostende, waar je nu dan Medusa hoort van Cameron Whitcomb.

Het is bijna 8:30, met andere woorden nog een goede 24 uur. En het is van dat, de finale van het WK voetbal met Argentina tegenover Spanje. Eerst nog even geduld en de game is echt wel on. 11 uur morgenavond onze tijd is het van dat. 90 minuten op zijn minst toch voetbal. En daar dan nog een extra lang pauze tussen voor dat halftime optreden. Voor het eerst met Shakira dus, met Justin Bieber, met Madonna, met BTS. En dat allemaal onder leiding van Chris Martin van Coldplay. Ik verwacht daar precies wel iets van. Een dansje van Donald Trump op zijn minst zelf, want die zal er ook bij zijn, hè, op de finale dus van het WK voetbal. Maar vanavond is er natuurlijk ook nog die wedstrijd om de derde plaats, ook al om 11 uur onze tijd. Frankrijk neemt dan nog op tegen Engeland en hoopt dan de derde te worden, hè. De sfeer die pakken we trouwens nu al mee met deze hier. En de sfeer is strijdlustig met Frank Stallone en Far From Over. En daarna dan nog Shakira trouwens met het WK-lied met Die Die.

van Shakira en zo dan helemaal klaar, zeker? Voor het belangrijkste WK voetbalweekend. Ja, ik ga misschien toch ook nog eens een matchje meepakken. Bernard Vliegen, die laat weten via de app dat hij er eigenlijk vooral anders over denkt. Want beste Astrid stuurt hij, als niet-voetballiefhebber zal ik vooral blij zijn dat het WK voorbij is.

9:15 met Robert Miles en Children. Ik heb hier via onze app trouwens al een paar keer de vraag zien binnenkomen of wij toevallig ook magneetjes hebben van Joe. Of we dat toevallig ook verkopen. Wij hebben dat absoluut niet, maar ik snap de vraag wel volledig. Want deze middag was hier Tess on the Beach met als gast deze keer actrice uit Knokke of onder andere Innie Massé. En die had het erover dat ze van op elk vakantieplekje toch echt wel een magneet moet meepakken. Je hebt dat misschien thuis ook wel liggen. Ik heb dat ook op mijn frigo allemaal plakken hoor. Zo van Spanje, Griekenland, Turkije, Portugal, waar je ook geweest bent. Vandaar dan zo'n fijne magneet mee pikken. En ze had dat ook graag gehad van op ons Paradise Beach. Maar wij hebben dat dus niet. Alleen onze collega Stijn Smets, die dacht, ja, dat kunnen we niet maken. En die had dan toch nog snel iets in elkaar geknutseld voor Innie Massé. Maar zo'n echte, goede, chique, knappe Joe-magneet, nee, dat is misschien nog iets voor volgend jaar. Dat pakken we mee, sowieso, dat ideetje. Ik heb zometeen Belgische muziek klaarstaan voor jou van Milo samen met DJ Licious en zijn Forever Young. Maar nu hier Kenny Loggins nog en...

DJ Licious, Milo and Forever Young, dat is Belgisch, dat weet jij wel. Hè? Jij weet ook wel dat dinsdag 21 juli staat voor Nationale Feestdag, de Nationale Feestdag van België. En dat wij dat uiteraard ook meevieren hier met Joe. Ja, als we de Franse muziek willen vieren, moeten we dat uiteraard ook met onze eigen Belgische muziek doen. En dat doen we dus tussen 10 en 6 uur in de avond. Vieren we de Nationale Feestdag met alleen maar Belgische muziek, of wat had je gedacht? En jij kan daarvoor nog stemmen ook, want dat is een lijstje dat jij ook weer helemaal mag samenstellen. 100 platen lang. De Best of Belgium Top 100. Wat moet daar zoal in staan? Misschien wel ook eentje van Milo, want dat is uiteindelijk toch wel een groot artiest in ons land. Maar het is volledig aan jou. En laat jouw suggesties vooral achter. En dan ben ik vooral zeer benieuwd wat we nu dinsdag te horen zullen krijgen hier bij Joe. Op deze zaterdagavond nog even kalmjes aan dan nu met Young Rascals en

Kevin on a Sunday afternoon en wandelen met de hond, dat misschien ook wel on a Sunday afternoon. Want morgen is er dan van dat de leukste hondenwandeling met 500 mensen die hun hondje zullen mee hebben. Benieuwd, zo benieuwd. We gaan nog eens die stilte opzoeken voor Snap, dat er nog aankomt. Vlak voor 9 met de power, maar nu dus Nick Cave en Kai.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 9 uur.
1: Van 1 over 9 mag je gerust ook zeggen. Het nieuws krijg je al sinds met Emil Wallace.
2: Goedenavond. In het Midden-Oosten zijn twee Amerikaanse soldaten omgekomen bij Iraanse aanvallen. Het gebeurde volgens het Amerikaanse leger tijdens een missie in Jordanië. Een derde soldaat is nog vermist. Bij de aanvallen raakten ook 4 soldaten gewond. Intussen zegt de leider van de Iraanse revolutionaire garde dat de vrede in het Midden-Oosten nu definitief voorbij is. Ook Iran zegt dus het voorlopig akkoord met de VS op. Eerder deed ook Amerikaans president Trump dat al. Het is niet duidelijk wat dit nu betekent voor het conflict in het Midden-Oosten. De gevangenisvakbonden verzetten zich tegen de invoering van de minimale dienstverlening tijdens een korte staking in de gevangenis. Dat is tijdens de ministerraad afgelopen nacht goedgekeurd. Maar de vakbonden noemen die beslissing onbegrijpelijk. Robbie de Kaai van de Socialistische Vakbond.
3: Men heeft vandaag beslist om personeel vanaf het eerste moment op te vorderen via de gouverneur, desnoods met de politie aan de deur. Dat betekent dat mensen die in onmogelijke omstandigheden werken, verplicht om te blijven komen werken wanneer ze het werk wensen neer te leggen. Ja, ik dacht dat de periode van dans dat die voorbij was, maar blijkbaar voor deze regering moet dat allemaal kunnen.
2: De vakbonden waarschuwen ook voor een gebrek aan veiligheid en voor oververmoeidheid bij het personeel. En in Duitsland is een veiligheidsagent van de Duitse spoorwegmaatschappij uit een rijdende trein gevallen. Het gebeurde na een geval van agressie, dat meldt de politie. De agent wou het ticket van een passagier controleren, waarna die hem hard duwde tegen de deur. Die deur ging daarna uit de scharnieren. Het slachtoffer is in levensgevaar, de passagier is opgepakt. Vanavond klaart het op. Vannacht wisselend bewolkt bij minima tot 12 graden. Morgen eerst bewolkt, daarna opklaringen bij 24 graden. Volgende week wisselend bewolkt, lokaal kan het regenen bij zo'n 22 graden.
0: Met Astrid Philips.
1: Jo, goeie avond. Ik dans graag nog een uurtje met jou mee op jouw zaterdagavond.

met Earth, Wind and Fire. Ja, we moeten daar eerlijk over zijn. Wind, dat heb je hier wel af en toe aan de zee in Westende. Het is van dat. Ja, ja, het begint hier stevig te waaien. Maar de zon die is ook op ons. Die is zo stilletjes aan op weg om onder te gaan. Maar ze straalt als geen ander op dit moment. Zodanig zelfs dat ik mijn schermen amper kan lezen nog. Maar ik denk, als ik nu niet mis ben, dat Teaspoon er wel degelijk zit aan te komen met Sex on the Beach. En dat is voor na Agnes nog.

Tonight. Teaspoon met Sex on the Beach, dat kan natuurlijk een leuke zomerse activiteit zijn. Maar dat is uiteraard ook een bekende cocktail die ik eerlijk gezegd nog nooit in mijn leven geproefd heb. En het gaat de komende dagen vandaag ook niet gebeuren, want we hebben die niet op de kaart staan van Joe Paradise Beach. Maar we hebben wel leuke andere lekkere cocktails, zoals Mojito of Espresso Martini of onze huiscocktail bijvoorbeeld. En natuurlijk ook alcoholvrije mocktails. En denk eraan, elke dag tussen 6 en 8 uur s'avonds doen we ook nog eens van Happy Hour. Nu ja, je hebt het wel al door. Het is 9:15, dus dat Happy Hour, dat is al even te laat. Maar morgen is het zeker en vast opnieuw van dat hoor. Die laatste momentjes hier op Joe Paradise Beach in Westende trouwens nog eens stevig inzetten met Patrick Hernandez nu en Born to be Alive.

mensen natuurlijk van Milk Inc. Die hebben hier vorige week donderdag de fundering van ons terras rigueus op de proef gesteld. Maar het leeft nog, het staat er nog allemaal. En dat is maar goed ook, want we hebben nog wel een paar concerten. Het volgende grote concert hier op de planning bij ons, bij Joe Paradise Beach in Westende. Dat is Belle Perez. Dat is komende vrijdag 24 juli. Daar wordt naar uitgekeken. Ik zie dat aan de mensen hier aanwezig. Maar dat gaat ook een dik feestje zijn. Als je Belle een beetje kent, dan weet je dat zij gewoon van niets een zot ding kan maken. Dat gaat komende vrijdag niet anders zijn. En oh jawel, ik heb ze meegebracht hoor. Belle Perez zo meteen met El Mundo Bailando na de Old.

ijsbellen per res. 24 juli komende vrijdag dus op ons dak op Joe Paradise Beach. Dat is hier vlak boven de studio. Vorig jaar is Belle Perez ook al langs gekomen. Misschien was ze er toen wel bij op ons Joe Paradise Beach. Toen speelden ze een summer session, maar deze keer is dus zo'n concert met alles erop en eraan van een uur lang met haar hele band erbij. Om 8 uur 's avonds begint ze eraan, dus zie ook maar dat jij op post bent. En zo wordt het trouwens 9:30 en ik ga jouw hulp nog eens moeten inschakelen. Laat maar van je horen via de app, want ik zie dat ik eigenlijk een beetje muziektekort heb. Ik heb dat hier niet goed gepland. Het nieuws zou starten straks rond 9:55. Dat is misschien toch een klein beetje te vroeg. Ik denk dat de mannen van het nieuws dan nog niet allemaal klaar zijn. Ik kan ook gewoon 5 minuten babbelen. Dat is ook een optie, zodat dat nieuws toch nog om 10 uur kan starten. Maar ik denk dat het nog net iets plezanter is om gewoon een plaat te draaien. Welke plaat moet ik zo vlak voor 10 uur draaien, vlak voor de zon ondergaat? Laat gewoon maar weten wat jij graag straks nog wil horen. Vlak voor 10, laat het maar weten via de app. Als het van mij zou afhangen, zou het eigenlijk gewoon dit op repeat kunnen zijn. Maar dat is misschien toch ook niet ideaal. Give It Up is dit nu van Casey en de Sunshine Band.

Het is bijna 20 voor 10, Avicii met Hey Brother. Ik heb een berichtje binnengekregen via de app van Nathalie Eekhout. Hallo Astrid, bij jou is het de zon die gaat verdwijnen, maar het is effectief van dat. Het is met zo'n oranje gloedje er ook bij. Bij mij is het mijn strijk die aan het verdwijnen is. Leuk strijken met jou in mijn oren. Fijne avond gewenst, ja, ook voor jou, hè. En nog heel wat berichtjes die binnengekomen zijn voor die laatste plaat vlak voor 10 uur. Want ik heb een klein beetje muziek tekort. Dat is een beetje loemp geweest, maar kijk, gelukkig ben jij er. Ik merk wel dat er zo heel wat platen worden doorgestuurd die wij niet eens hebben. Ja, je bent een beetje loco aan het gaan. Ik snap het, op zaterdagavond snap ik dat meer dan anders zelfs. Maar doe misschien toch nog een poging dat we effectief iets kunnen draaien. Hè? Zoiets wat we hebben in onze database dat je al misschien wel eens ooit gehoord hebt hier bij Joe. Dit sowieso, hè, Madison Avenue en Don't Call Me Baby.

Als je toevallig rondloopt in Westende aan ons Paradise Beach, zou je dat gevoel ook wel eens kunnen hebben. Somebody's watching me. Hier hangen ook overal camera's. Maar dat is gewoon leuk voor de sfeer voor als je thuis zit en de app opent of joe.be. En dan zie je wat je allemaal moet missen. Ja, hier hangen wat camera's, maar dat is gewoon voor de goede zaak. Dat sowieso. Het is 9:15 en ik zie dat het helemaal goed gaat komen. Er komen wat leuke suggesties binnen voor die laatste plaat vlak voor 10. Als jouw suggestie er nog wel net bij mag. Dat kan, hè. Onze app staat nog wel net even open. Dit is Dua Lipa nu met Dance the Night.

een goed zaterdagavond plaatje? Aha, wie de jaren 90 heeft meegemaakt, kan hier goed op gaan zonder twijfel. Better of Alone is it van DJ Jurgen samen met Alice DJ.

0: bijna 10 uur, maar ik ben hier niet alleen hoor. Nee, dat terras dat begint wel zo'n klein beetje weg te waaien. Ik snap het helemaal. Maar in de studio nog even volken. Onder andere Geert staat hier bij mij. Goedenavond, Geert.
1: Ja, goedenavond.
0: Je hebt er een zotte dag eigenlijk al op zitten. Want wat heb je gedaan?
1: Gefietst. En met 2 naar hier gefietst.
0: Hoeveel kilometer?
1: 186.
0: Vanuit Soersel was het, hè?
1: Ja.
0: Ik vind dat waanzinnig ver van hieruit. 186 kilometer en je ziet er fit uit. Dat vind ik nog het allerzotste van alle.
1: Ja, en morgen word ik 60.
0: Oh, dat wist ik nog niet. Gelukkige verjaardag. Gelukkige verjaardag. En je komt dat hier vieren. Dat is jouw beste plan sowieso. Jullie hebben ook een plaat gekozen. Jij wou AC/DC. Er werd hier ook nog de Cure aan gevraagd. Maar de vrouwen hebben gewonnen. Dus bij welke plaat komen we nog uit? Vlak voor 10 uur.
1: Jij weet, Pina Colada song.
0: Pina Colada song. Ik zie dat hier heel veel enthousiasme daarvoor ook heerst. Dus we gaan hem doen. Rupert Holmes nog met Escape, de Pina Colada song. Voilà, dank je, merci om mee na te denken over de muziek hier. En maakt hier nog plezant. Maar dat komt in orde als ik naar jullie ben en hier kijk. Fijne avond nog, hè?
1: Ja.
0: Joe.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 10 uur.
1: Een goeie avond. In het Midden-Oosten zijn twee Amerikaanse soldaten omgekomen bij Iraanse aanvallen. Het gebeurde volgens het Amerikaanse leger tijdens een missie in Jordanië. Een derde soldaat is nog vermist. Bij de aanvallen raakten ook 4 soldaten gewond. Intussen zegt de leider van de Iraanse revolutionaire garde dat de vrede in het Midden-Oosten nu definitief voorbij is. Ook Iran zegt dus het voorlopig akkoord met de VS op. Eerder deed ook Amerikaans president Trump dat al. Het is niet duidelijk wat dit nu betekent voor het conflict in het Midden-Oosten. Vicepremier Frank van den Broeke erkent dat de dreigementen van Ryanair hebben geleid tot een verlaging van de vliegtaks. Dat heeft hij gezegd bij VTM Nieuws. Eerder dit jaar dreigde Ryanair ermee om 1,1 miljoen zitjes minder aan te bieden door die tax. Die komt er nu toch, maar gaat vanaf volgend jaar van 5 naar 7 euro. En dus niet naar 10 zoals eerst voorzien was. Je hoort van den Broeke.
2: Er waren inderdaad een aantal collega's in de regering die zich heel grote zorgen maakten over de reactie van Ryanair. Er waren een aantal collega's in de regering die zeiden, we moeten even opletten. En dus, wij hebben daar met anderen dan mee ingestemd om te zeggen, we gaan een beetje voorzichtig zijn voor dat soort vluchten tussen 500 kilometer en 3500 kilometer.
1: De gevangenisvakbonden verzetten zich tegen de invoering van de minimale dienstverlening tijdens een korte staking in de gevangenis. Destijds is de ministerraad afgelopen nacht goedgekeurd, maar de vakbonden noemen die beslissing onbegrijpelijk. Robbie de Kaai van de Socialistische Vakbond.
3: Men heeft vandaag beslist om personeel vanaf het eerste moment op te vorderen via de gouverneur, desnoods met de politie aan de deur. Dat betekent dat mensen die in onmogelijke omstandigheden werken, verplicht om te blijven komen werken wanneer dat ze het werk wensen neer te leggen. Ik dacht dat de periode van dans dat die voorbij was, maar blijkbaar voor deze regering moet dat allemaal kunnen.
1: De vakbonden waarschuwen ook voor een gebrek aan veiligheid en voor oververmoeidheid bij het personeel. Op de Gentse feesten wordt de Vlasmarkt dan toch niet afgesloten. Dat hebben de politie en het stadsbestuur samen beslist. Op die Vlasmarkt kunnen feestvierders tot laat in de nacht doorvieren. Als er meer dan 4000 mensen op het plein waren, werd het afgesloten. Maar daar komt de politie nu toch op terug. Matto Langeraard.
4: Zagen ook de mensen aan de in- en uitgang een beetje met ongeduld en wat onbegrip op deze maatregel. Voor ons is veiligheid prioriteit 1. Daarom hebben wij beslist van kijk, we gaan deze maatregel deze Gentsfeest niet meer invoeren. En na de Gentsfeesten gaan we alles rustig evalueren en bekijken wat we volgend jaar kunnen doen.
1: De Gentse feesten duren nog tot en met volgende week zondag. Vanavond klaart het op, vannacht wisselend bewolkt bij minima tot 12 graden. Morgen eerst bewolkt, daarna opklaringen bij 24 graden. Volgende week opnieuw wisselend bewolkt, lokaal kan het regenen bij zo'n 22 graden.
5: Dit is Joe Summer.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. In Ruiseleden in West-Vlaanderen is één persoon gewond geraakt bij een zware woningbrand. Verschillende anderen werden geëvacueerd. In totaal zijn zeker 3 woningen onbewoonbaar verklaard. Mogelijk brak er brand uit in 1 woning, waarna die oversloeg op aanpalende huizen. De oorzaak wordt nog onderzocht. Vicepremier Frank van den Broeke erkent dat de dreigementen van Ryanair hebben geleid tot een verlaging van de vliegtaks. Dat heeft hij gezegd bij VTM Nieuws. Eerder dit jaar dreigde Ryanair ermee om 1,1 miljoen zitjes minder aan te bieden door die tax. Die komt er nu toch, maar gaat vanaf volgend jaar van 5 naar 7 euro en dus niet naar 10 zoals eerst voorzien was. Je hoort van den Broeke.
2: Er waren inderdaad een aantal collega's in de regering die zich heel grote zorgen maakten over de reactie van Ryanair. Er waren een aantal collega's in de regering die zeiden, we moeten even opletten. En dus wij hebben daar met anderen dan mee ingestemd om te zeggen, we gaan een beetje voorzichtig zijn voor dat soort vluchten tussen 500 kilometer en 3500 kilometer.
1: Een chaos na het einde van de kwalificaties van de grote prijs Formule 1 van Spa-Francorchamps. Honderden fans konden niet naar huis omdat een boze boer de parking blokkeerde. In totaal moesten sommigen zelfs tot 3 uur wachten. Morgen wordt de grote prijs van België verreden. In totaal worden er dit weekend zo'n 400.000 bezoekers verwacht. Vanavond klaart het op, vannacht wisselend bewolkt bij minima tot 12 graden. Morgen eerst bewolkt, daarna opklaringen bij 24 graden. Volgende week wisselend bewolkt, lokaal kan het regenen bij zo'n 22 graden.
3: Dit is Joe Summer.

0: Dit is Joe. Het nieuws van middernacht.
1: Goeienacht. Op het WK voetbal staat Engeland verrassend 0-4 voor in de kleine finale tegen Frankrijk bij de rust. Engeland kwam al na 2 minuten op voorsprong en breidde die voorsprong in de eerste helft verder uit. Frankrijk verdedigde enorm slecht en voetbalde ongestructureerd. Engeland is zo op weg om zich het derde beste land ter wereld te noemen. Morgen wordt dan de finale tussen Spanje en Argentinië gespeeld. Op de eerste avond van de Gentse feesten gisteren is een zware vechtpartij ontstaan op de Korenmarkt. Tientallen jongeren gingen met elkaar op de vuist, des te zien op beelden op sociale media. Het is niet duidelijk of er mensen zijn opgepakt en hoeveel mensen er gewond zijn geraakt. Vorig jaar was er ook al een vechtpartij op de Korenmarkt. Toen werd een Nederlandse man bewusteloos geslagen. De burgemeester van New York, Zohran Mamdani, overweegt om Israëlisch premier Netanyahu te arresteren tijdens de VN-top in september. Dat heeft hij gezegd in een interview met de New York Times. Mamdani voegt eraan toe dat hij daarover ook in overleg is met de autoriteiten. Tegen premier Netanyahu loopt een internationaal aanhoudingsbevel vanwege oorlogsmisdaden in de Gazastrook. Een chaos na het einde van de kwalificaties van de grote prijs Formule 1 van Spa-Francorchamps. Honderden fans konden niet naar huis omdat een boze boer de parking blokkeerde. In totaal moesten sommigen zelfs 3 uur wachten. Morgen wordt de grote prijs van België verreden. In totaal worden dit weekend zo'n 400.000 bezoekers verwacht. Vannacht wisselend bewolkt bij minima tot 12 graden. Morgen eerst bewolkt, daarna opklaringen bij 24 graden. Volgende week wisselend bewolkt opnieuw. Lokaal kan het regenen bij zo'n 22 graden.